0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens bericht ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al 2 Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens bericht ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Walmart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg. Er staan maar een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag maandag 20 juli alweer. En de komende 3 uur ben ik Rea bij je om je de allerlekkerste liedjes, de nieuwste kanshebbers om powerplaat te worden. En natuurlijk een heleboel andere leuke dingen te laten horen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met de immer stralende, klein beetje verkouden nog, Danique.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, je krijgt er wel een sexy stem van. Ja. Wat dan weer. Het is volgens mij is de ergste verkoudheid voorbij, want je had hem goed te pakken vorige week.
1: Ja, vorige week was ik ook bijna niet meer te verstaan op een gegeven moment.
0: Nee, dus dan hebben we er maar voor gekozen om onze collega's voor jou de plek te laten invullen. Nou ja, gelukkig ben je er weer. Gelukkig ben ik er ook weer, want ik ben ook even weg geweest. We gaan het deze week proberen lekker vol te houden met elkaar.
1: Ik hoop het.
0: Ja, precies. We hebben natuurlijk van te je klinkt erg verstopt, wordt er gezegd door Lefty Brasco. Oh, nou, dankjewel. Het is wel zo. Ja. Klein beetje zit het nog in de neus. Maar in ieder geval loopt het niet meer overal uit. En dat is hartstikke fijn.
1: Ja, voor jullie ook thuis.
0: Ja, precies. Voor iedereen beter. Zoals ik al zei, we hebben de allerlekkerste plaatjes voor je klaarstaan. De leukste weetjes. Maar we beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere dag? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, dat willen we zeker. Het is namelijk vandaag de internationale dag van het schaken.
1: Ja.
0: En jij bent daar best wel goed in, heb ik begrepen.
1: Ja, ik kan best wel schaken, zeg ik het zo.
0: Ja, nou ja, ik kan het best wel niet. Misschien komt dat ook omdat ik het heb geleerd op een schaakbord waarbij zoveel stenen miste dat ik weet dat de koningin een lippenstift was. Zo'n klein monstertubetje was een van de paarden. Nou ja, goed. Ja. Wellicht is het daardoor bij mij niet helemaal goed gegaan.
1: Misschien ben je in anti-schaken wel weer heel goed, hè?
0: Ja, want dat hebben we ook ooit

0: wedstrijdjes worden gehouden. Of misschien wel schaakintroductiecursus.
1: Ja, want je hebt best wel veel schaakclubs. Alleen je hoort er nooit wat over. Omdat je moet gewoon in dit wereldje zitten om er, ja, er tegenaan te lopen.
0: Ja, dus dit is speciaal voor de schaakclubs. Laat jezelf horen vandaag. Ja. Ben jij toevallig lid van een schaakclub en heb je zoiets van, nou, ik heb wel wat te vertellen. Dan horen we graag van je. Ja. Stuur ons een berichtje op 0634606464. En vertel ons hoe jij deze Wereldschaakdag viert. Ging dat te snel, kun je dat natuurlijk ook doen via onze website www.girlpowerradio.nl of via de gratis te downloaden Girl Power Radio. En natuurlijk ook als je meekijkt, net als Lefty Brusco. Goedemorgen trouwens, Lefty. Kun je het in de Twitch streamchat achterlaten. En die zegt, ken je die pleintjes in New York met die schaakspellen? In Nederland moet dat ook doen. Nou, ik kan je vertellen, Lefty, dat gebeurt in Nederland. Ik weet dat bij Tivoli Utrecht aan de zijingang bij Bartok, daar is zo'n schaakspel op de grond met van die levensgrote pionnen. Volgens mij heeft er ook een tijd een gestaan in het station in Utrecht.
1: Dat klopt.
0: En ik weet dat in Rotterdam heb je er ook eentje op Zuid. Volgens mij is dat in Beverwaard. Nou ja, ga een keer naar Beverwaard. Hartstikke gezellig. Dus ik weet dat het gebeurt. Maar je hebt gelijk, misschien niet genoeg nog.
1: Nee, en het irritante is, dan heb je zo'n buitentafel. Naast die groot, gewoon zo'n normale. Zitten er nooit schaakstukken bij. Dus en niemand, neem ik aan, heeft altijd standaard schaakstukken bij.
0: Dan ben je geen echte schaakfan als je geen schaakstukken in je. Ja, van die levensgrote. En ik weet dat, want ik weet dat bij Tivoli Utrecht was op een gegeven moment een paard gejat. Ja, dan is het lastig spelen. Dus het was compleet op één paard na. En toen hebben de barmedewerkers van een klein krukje hebben ze een alternatief paard gemaakt. Totdat het nieuwe paard binnenkwam. Want dat moet je dan bestellen. En dat is natuurlijk allemaal weer helemaal gedoe voordat het dan op de juiste plek is. Ja. Maar ja, dat is het misschien ook wel. Dat men bang is dat die schaakstukken gewoon onder je neus vandaan worden gejat. En dat zou wel...
1: Het is wel zonde. Ik vind het raar als mensen dat doen.
0: Ja.
1: Gewoon lekker met iemand spullen afbrengen.
0: Daarom, je kan ermee spelen en daarna laat je het staan. Hoewel, heel eerlijk, zo'n schaakstuk in je huiskamer.
1: Dat is wel cool.
0: Lijkt me ook wel cool.

0: Waar nu meteen deze move die jij mag maken, Daniek, is de Heb je dit al gezien move?
1: Ja, ik heb weer wat gezien hoor.
0: Vertel.
1: Ja, want iedereen kent Bad Bunny wel. Die heeft ook in Nederland opgetreden. Maar hij is dus nu bezig in Milaan. Waar hij 2 concerten heeft gegeven. Althans, 1 heel concert en 1 concert van 5 nummers. Want van het weekend, terwijl hij aan het optreden was, begon het te hagelen. Het was gewoon nog normaal hagel. En toen werd ineens geroepen van het wordt noodweer, iedereen moet weg.
0: Oh, ja. Dat is wel lastig met een heel vol stadion.
1: Dus het begon met gewoon hagelsteentjes. En toen werd het hagel. Maar uiteindelijk werden de hagelstenen groter dan een pingpongbal.
0: Holy moly.
1: Waardoor er dus 6 mensen naar het ziekenhuis moesten. Doordat ze zijn geraakt door deze hagelstenen. Ook heel veel mensen zijn ter plaatse behandeld. Maar het concert wordt ook verder niet meer ingehaald. En de kaarthouders krijgen hun geld terug. En de 2 optredens die Milaan had, waren bij elkaar meer dan 150.000 kaarten.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En dit is ook de enige plek in Italië waar hij optrad. Dus,
0: zo, die mensen die zijn echt letterlijk van een koude kermis teruggekomen.
1: Aan de andere kant, ze hebben wel 5 nummers gehoord.
0: Oeh, en 5 hele nummers.
1: En krijgen hun geld terug. Dus eigenlijk heb je 5 gratis nummers gehad.
0: Oké.
1: Een beetje positief blijven.
0: Ja, jouw glas is half vol, dat is duidelijk. Ja. Ja, nou ja, voor de mensen die 5 nummers hebben gemist, doen we er gewoon nu nog eentje. Kan gewoon. Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Oké.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, dat klinkt heel leuk. Nooit volwassen worden, maar het lijkt me ook strontvermoeiend.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dan moet je voor altijd naar school.
0: Ja, voor altijd naar school. Ja. Of voor altijd alles exact doen zoals je ouders hebben bedacht.
1: Ja.
0: Of ja, dat dus. Het is tijd voor ochtendgymnastiek.
1: Ja.
0: Ja, we hebben natuurlijk al een aantal plaatjes gedraaid die lekker activerend zijn. Dat viel de mensen in de chat ook op. Maar we hebben nu echt de zomerdansplaat van deze ochtend.
1: Ja.
0: Vertel, welke gaat het worden?
1: Ja, het wordt I Know You Want Me van Pitbull.
0: Potverdorie, nou.
1: Ja, lekker stap, tik, stap, tik.
0: Iedereen kan zijn tasje in het midden zetten en gewone. Dit is een beetje Nederland in beweging, maar dan voor een andere generatie dan je moeder.
1: En mensen in de auto die nu aan het rijden zijn, kijk je wel uit en blijf op de weg. Ga niet helemaal...
0: Ook niet staptik in de auto gaan doen, dat is een beetje ingewikkeld met... Nee, doe maar niet. Je mag misschien met je vingers knippen als je in staat bent om dan in ieder geval je stuur nog recht te houden.
1: Ja.
0: Ik voel nu al dat een aantal mensen dat gaat proberen. Maybe just wait until you're at work.
1: Ja, gewoon op de parkeerplaats.
0: Op de parkeerplaats. Staptik. I Know You Want Me. De ochtendgymnastiekplaats van vandaag met Pitbull. Yay!
2: It's Mr.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, zou ik het vertellen?
1: Ja.
2: Het is vandaag niet echt het weer ervoor, maar toch is dit wel iets heel interessants. Want wist je dat bij de hitte wij agressiever worden? Nou, ik denk echt dat best wel veel mensen dat weten. Maar,
1: bij hitte ben ik veel te moe om agressief te zijn.
2: Ja, ja, de meeste mensen ook wel om me heen merk ik. En ook bij mezelf heb ik dan toch wel een korter lontje als het heel warm is. Maar het is dus ook echt wel bewezen. Want bij 3 graden temperatuurstijging neemt het geweld in de VS wel met 14% toe.
1: Pittig.
2: Dat is echt heel veel.
1: Is dat niet gewoon omdat je boos bent dat je in de VS woont?
2: Al die palmbomen.
1: Dat is niet overal, hè?
2: Nee.
1: Het is een heel groot land. Er zijn ook plekken waar geen palmboom te vinden is. ik noem een Alaska. Maar goed, ik heb het zelf niet. Maar ik ben sowieso volgens mij van mezelf wel een mild ei. Ik denk alleen maar, het is te warm om wat dan ook te doen. Ik ga me niet eens boos maken. Kost allemaal energie, moeilijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, ik heb het wel hoor. Oh. Ik kan best wel snel ineens een out of nowhere uit de linkerhoek
1: komen. Met je snappen. Ja. Snap, snap.
2: Ja.
1: Snappen.
2: Best wel.
1: Ja, wat je dan dus moet doen is al die hitte in een blikje stoppen. Dat deed Jamiroquai in een liedje.

0: Eddie Money die op zoek is naar een lift naar huis. Of in ieder geval een plek waar hij niet in zijn eentje hoeft te slapen.
1: Dat fijn.
0: En dat roept hij al sinds de jaren 80. Ik hoop dat het inmiddels is gelukt voor hem. Waar we inmiddels ook zijn aangeland, is het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ja, want je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan en dat kun je de komende 2 uur nog doen. Het volgende uur start uiteraard met het journaal en de situatie op de weg en de powerplaat van deze week, die vorige week door jullie naar de nummer 1 is gestemd. Ja. Tot mijn grote verdriet en pijn is dat geworden Crisscross Amsterdam met Luisa Sonza, Willy William en My Oh My, wat een leidensweg. Dat laatste stukje zit niet origineel in de titel, maar had er wat mij betreft wel ingemoten. Dat betekent ook dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. En ik ga je vertellen, daar zit er eentje bij die ik heb voorgedragen.
1: Oh, echt?
0: Jazeker.
1: Oh, dan ben ik heel benieuwd straks of ik eruit kan halen welke
0: het is. Ja, ik denk dat je dat wel gaat weten. Okay. We gaan natuurlijk uitgebreid vertellen wie dat zijn en hoe je op hun kunt stemmen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we richting het journaal en de situatie op de weg. Ik ga even aan jou vragen, Daan.
1: Ja.
0: Jij bent hier met het OV gekomen, maar dan kan jij wel zien hoe het een beetje bij ligt op de weg.
1: Druk.
0: Vond je?
1: Ja.
0: Ik vond het namelijk bizar rustig.
1: Ja, maar ja, ik ging ook door alle plekken heen waar door werkzaamheden waar alle auto's natuurlijk
0: heen. Ja. En dan staan ze allemaal te wachten totdat ze...
1: En ik lekker niet. Ja, soms wel hoor, daar die van.
0: Ja, precies. Nee, dus dat was... Ik vond het opvallend rustig. Voor mijn gevoel was de vakantie echt begonnen.
1: Ja.
0: Want meestal als ik de snelweg opga, dan sta ik al meteen kont aan kont met allerlei mensen met vermoeide gezichten en van die grote bekers koffie. Maar dit keer was het eigenlijk in één keer doortrekken. Wat heel fijn is. Want daardoor was ik ook eens een keertje ruim op tijd. In plaats van op tijd. dus ik ga een gokje doen. De files zometeen zijn niet meer dan 50 kilometer bij elkaar.
1: Ik denk het wel.
0: En hoeveel meer?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar meer.
0: Ja. Ja, kom op.
1: Ik zit altijd zo ver naast. Ik denk minimaal.
0: Ja.
1: 75 kilometer.
0: Minimaal 75. Dat is 25 hoger dan dat ik inschat. Ja. Nou, we gaan straks dus niet alleen luisteren naar de powerplaat die heeft gewonnen, maar ook naar wie van ons tweeën de verkeerswedstrijd heeft gewonnen. Maar nu eerst het journaal.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de 2e keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte Ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Dit is de Powerplaat van deze week.

0: Se salavi, baby.
1: Ja, deze mevrouw geeft dus hele instructies voor wat je moet doen als je haar wil. Nou, maar wat ik mis is de instructie voor als ik haar niet wil.
2: Ja.
1: Ik vind dit een beetje moeilijk.
2: Ja, maar weet je, het is wel lekker zomersnummer. Dat is wel.
1: Het is bij elkaar gejat.
2: Ja.
1: Ja, keer twee zelfs. Maar goed. Ja. Dat betekent ook, lieve luisteraars, dat we drie nieuwe kanshebbers hebben om power-up laten worden van volgende week. In willekeurige volgorde zijn dat In My Victorious Secret van Flower of Love, I Wonder van Sunnery James, Ryan Marthia en een hele hoop kindertjes in een koor. Dit zou voor mij best wel eens een ding kunnen zijn, want ik ben erg gevoelig voor koortjes. En Jester's Brain van Unstable Rosie.
2: Ja.
1: Ja. Ik ga jou trakteren op de eerste die ik noemde.
2: Oké. Okay.
1: Dat is In My Victoria's Secret van Britse artiest en singer-songwriter en tegenwoordig ook mode-icoon Flower of Love. Het is vorige week uitgebracht, tada, en het is heel lekker ontvangen. Leuk detail, deze mevrouw staat, en dat vindt Robin waarschijnlijk heel leuk, in het voorprogramma van Neil Horan.
2: Oh, leuk.
1: Ze is pas 21 jaar en ze heet in het echt Joyce Cissé. En voor het eerst bezocht zij niet zo lang geleden een winkel van Victoria's Secret. En ze kocht daar een soort, ja, jurkje is niet helemaal een goede omschrijving, een niemendalletje. En zij vroeg zich af hoeveel vrouwen wel niet huilen in hun ondergoed na een mislukte hook-up of een afspraakje, terwijl ze juist de mooiste lingerie dragen om indruk te maken. Het nummer gaat over zelfliefde, het gevoel hebben dat je niet gewaardeerd wordt door iemand die dat eigenlijk niet waard is. En het lied bevat de iconische zelfbewuste regel: How did I let a five at best waste one night in my Victoria's Secret? Nou ja, het is wel een vrolijke popbeat. Wat dus grappig genoeg een beetje in contrast is met het liedje zelf.
2: Dat is wel vaker, hè, laatste tijd.
1: Ja, we gaan graag van het ene kant van het spectrum naar de andere. Wie werkte ermee? Dat is ook wel leuk om te weten. Ryan Reynolds, die eerder werkte met Paul McCartney. En Steph Jones, die bekend is van Selena Gomez. Kijk. Ze heeft trouwens zichzelf Flower of Love genoemd, omdat ze zegt: ik verspreid leven, liefde, zorgzaamheid en zelfliefde. En zij werkte samen met bijvoorbeeld mode-icoon Louis Vuitton. En op Coachella ging ze helemaal hard. En daardoor is ze waarschijnlijk nu het voorprogramma geworden van Ome Niel. Dat is mijn vermoeden.
2: Dat denk ik wel.
1: Ik ben ontzettend benieuwd naar deze plaat. Het kan alle kanten op, hè? Het klinkt veelbelovend, maar dat is tegenwoordig niet alleszeggend. Kanshebber nummer 1, In My Victoria's Secret, Flower of Love.

0: Ja.
1: Oké, ik ga eerst beginnen, want ik ben in mijn milde fase. Het zal niet warm genoeg zijn. Met wat ik er goed aan vind.
0: Ja.
1: Ik vind er goed aan dat het niet gejat is.
0: Ja.
1: Hoewel. My Victoria's Secret. Me heel erg doet denken aan een vroege Avril Lavigne.
0: Ja. Ja, mee eens.
1: Dat klapjes ook erin. En de...
0: Ik vond dus bij de eerste 3 seconden waar je een klein koortje hoort, dacht ik, ga me nu naar It's a Small World luisteren van Disney of zo, weet je? Die attractie.
1: Ik
0: denk, oh mijn god, daar gaan we. Maar dat was gelukkig niet.
1: Nee.
0: Maar ik vind het begin ook wel een beetje raar.
1: En ik vind de visuals, want die heb ik zitten kijken terwijl jullie allemaal aan het luisteren waren, verrassend niet wat ik verwacht.
0: Ja, maar weet je?
1: Dat dan weer wel. Dat is alles wat ik erover zeg. Is dit een powerplaat? Voor mij niet.
0: Nee, ik vind hem te standaard.
1: Ja.
0: Maar ja, veel mensen houden van standaard.
1: Ja.
0: Ja.
1: En het is wel vrolijk. Laten we het zo zeggen. Dit kan in de gemiddelde kledingwinkel. Zo op het volumetje.
0: Ja.
1: Niet al te hard. Terwijl je moeilijke broek staat uit.
0: Ja, dat wel.
1: Of bij Victoria's Secret. Nee, want Victoria's Secret moet van die slome lounge muziek hangen.
0: Ja.
1: Nee, dus dit is meer wat vroeger was de Cool Cat in een...
0: Ja, eigenlijk wel inderdaad.
1: Ja, weet je, dat. Of,
0: en ik mis ook wel een beatje.
1: Ja, in Amerika heb je Wet Seals. Dat heb je hier niet. Maar dat is een beetje de soort winkel waar je skatekleding gaat halen.
0: Oh.
1: If that's still a thing. En je goth handschoentjes. En deze muziek. Dat. Niet mijn voorkeur. Maar als jij hebt geluisterd en je denkt, oh, ik vind dit helemaal de shit. Ik wil hier volgende week mee wakker worden. De hele week. Dan kun je erop stemmen. En dat kun je doen door naar de Girl Power Radio website te vliegen. www.girlpowerradio.nl of de gratis Girl Power Radio app te downloaden. Want via beiden kun je stemmen door op de tab Power Plaat te klikken. Je kunt een extra stem uitbrengen aanstaande woensdag vanaf 1:10 op de Facebook en Insta Stories.
0: Ja.
1: Nou, en dat betekent dat wij zijn aangekomen bij nummertje 2. Daar ga ik ook iets over vertellen, want ik heb uiteraard TED-talkjes voorbereid. Wat bombastische tekst van de recensenten in deze, want daar is al een recensie over het nummer uitgekomen.
0: Oh.
1: 3 werelden komen samen in de nieuwe single I Wonder. Het is een samenwerking tussen Sonnery James, Ryan Marciano, Karsten en het Zuid-Afrikaanse Mzansi Youth Choir. Kijk, daar heb ik best wel hoge hoop op.
0: Okay.
1: Karsten, die schreef het nummer achter de piano. Maar uiteindelijk is het uitgegroeid tot een groots opgezette plaat. I Wonder begon als een heel persoonlijk idee achter de piano. Het is een nummer over iemand zo dierbaar vinden dat je je simpelweg geen leven zonder diegene wilt voorstellen. En uiteindelijk is het met Sonnery James, Ryan Marciano en Mzansi Youth Choir een heel verhaal geworden. En dat maakt deze release voor mij, al dus Karsten, misschien wel de meest bijzondere samenwerking uit mijn carrière tot nu toe. Een ode aan de mensen waar je onvoorwaardelijk van houdt en die je nooit kwijt wilt raken. Op zich al een thema dat de nodige emotie met zich meedraagt, maar de manier waarop de artiesten het gezamenlijk invullen draagt daar extra aan bij. Pakt de doos tissues maar!

wordt hier gezegd. Dat Mzansi Youth Choir is een Zuid-Afrikaans koor dat bekendheid kreeg door haar deelname aan America's Got Talent en optredens met onder andere Coldplay en Shakira. Dat vind ik dan weer allebei jammer, maar vooruit. Without further ado, I wonder, Sonnery James, Ryan Marciano, Karsten en Mzansi Youth Choir.

0: Ja, kanshebber nummer 2. I Wonder, Sunny James, een hele serie mensen. Wat vond ik ervan? Ik vrees dat dit een hitje wordt. Prima koor, niks op aan te merken. Maar niet genoeg om mij emotioneel te beroeren. Terwijl ik normaal van een koor ga huilen. Dat is echt zo. Dat is ook heel lastig, aangezien ik zelf een koor run en iedere keer bij de repetities moet janken. Maar dit terzijde. Maar dit, nee, het was niet, ik was niet. Het is zomers. Is het wel dat? Het is strand. Ja, het is zonsondergang. Het is voetjes in het zand. Maar ik ben niet blown away hiervan.
1: Dit is zo'n nummer wat je op elk feestje, elke festival 100 keer voorbij gaat horen komen. Omdat iedereen gaat het remixen. Want het is al eigenlijk een remix, want het is ook gejat.
0: Yep.
1: En,
0: met dank aan Oma Sunnery.
1: Ja, ik denk, het is ook niet mijn stijl. Ik ben hier niet zo van.
0: Nee. Maar ik ben ook niet boos. Ik ben niet kwaad genoeg. Het is te warm om hier kwaad over te zijn.
1: Ik vind dan toch die vorige beter.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben er nog één te gaan.
0: Ja. Ja. Dus dat. Dat betekent dat we nog één kanshebber hebben. Of laten we eerst even vertellen. Je kunt hier wel op stemmen trouwens. Hè? Want ja. Dat wij het niks vinden wil helemaal niks zeggen. Jullie bepalen. En je kunt stemmen via de website, via de app en woensdag de socials. Maar we hebben nog een kanshebber over. En dit is wel heel grappig. Ik kreeg een mailtje van de zangeres van deze band. Dus dan weet je nu al dat dit mijn voordracht is. Zij hebben namelijk een aantal keer bij ons in Girl Power on Stage gestaan. Mm-hmm. Vrienden van het station. Ze waren ook op Sneester dit jaar. En toen heb ik even met Evie gesproken, want zo heet ze. En zij stuurde mij een mailtje met: yo, hoe gaat het? Wij brengen vrijdag, dat is dus afgelopen vrijdag, een nieuw nummer uit. En ik hoop dat je het wil draaien. Ze is altijd heel bescheiden, vind ik heel lief.
1: Ja.
0: Dat is, je kan ook zeggen, je moet het draaien. Maar ze heeft zoiets, ik hoop dat je er een plek voor vindt, bla bla bla.
1: Ja.
0: Ik heb het geluisterd en ik dacht, ik ga dit aan onze grote baas voorstellen. Met het idee, dat gaat vast niet lukken. Want die heeft daar toch altijd een heel andere mening over dan ik. Dus ik heb hem het nummer gestuurd en gezegd, joh, is het misschien eentje voor de powerplaat. En toen kreeg ik zondag te zien wie de kandidaten waren. Had ook niks tegen me gezegd verder. Dus ik denk, dat zal dan wel weer. En daar zaten ze bij. Unstable Rosie, Haagse band. Zijn bezig met hun nieuwe LP, Freak Show. En dit is de eerste single van die LP. Het heet Jester's Brain, oftewel het brein van de nar. En ik hou wel van hun muziek. Ze zijn een beetje rock, ze doen een beetje Arctic Monkeys, ze doen een beetje Wolf Alice, een beetje Paramore. Kan je zeggen, is dat allemaal gejat? De invloeden zijn daar. Ja. Alle nummers hebben ze zelf geschreven. En ik ben altijd ernstig onder de indruk van de zang van Evie. Kortom.
1: Ik ben benieuwd.
0: Jester's Brain. Eerste single van de nieuwe LP. En nu dus ook kanshebber om powerplaat te worden. Oh.

0: Nou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het wel een lekker nummer.
0: Nou ja, en ik kan je vertellen, live is het nog lekkerder. Deze vrouw kan dit namelijk gewoon, die heeft een strot. Dat is fantastisch.
1: Kunnen we dit nog ergens terugkijken?
0: Ja, dat denk ik. Nou, sowieso kun je op onze YouTube-kanaal Girl Power on Stage afleveringen waar zij in zaten kijken.
1: Oeh.
0: En dan kan je de hele band zien.
1: Oeh.
0: Ja, zeker weten. Ja,
1: jullie moeten dus mij dat even gaan checken, want ik hoor net van Reeën dat ze live...
0: Ze zijn live echt heel vet. Overigens, over live gesproken, op 29 augustus, zeg ik dat goed? Niet jokken. Ja, 29 augustus staan zij in het Paard van Stal. En dat is introductie voor het nieuwe seizoen vaak. Ik geloof dat er een band of 10, 12 is.
1: Ja, het zijn er veel.
0: En dan, zij staan erbij. En voor een tientje weet je alles. Kan je al die bandjes zien. En dat zijn bandjes uit de Haagse scene. Eigenlijk om een aftrap van het muzikale seizoen.
1: Ja, superleuk.
0: Dus go.
1: Ja, check it.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou ja, wat mij betreft mogen zij winnen. En dat is natuurlijk bevooroordeeld. Maar jij gaat erover. Jij kunt stemmen. En dat kun je doen vanaf een uur of 9 op de Girl Power Radio website. En de Girl Power Radio app. En woensdag vanaf een uur of 10 in de socials. Dan is het nu tijd voor iets heel anders.
1: Ja.
0: Een gezellige zomerplaat die helemaal niks te maken heeft met...
1: Met dit.
0: Ja, nou dit inderdaad.
1: Alles.
0: Met dit alles. Ja. Dus geen Haagse bandjes, hoewel. Nee, niet. Geen Sunray James. Gaan we ook niet doen. Ik ga een vreselijk zomerliedje draaien. Waar ik echt een ontzettende hekel aan had.
1: Oh, fijn.
0: Maar ik weet dat een heel veel mensen het fantastisch vonden. En voor mensen van mijn generatie. Zeker mensen die op vrouwen vallen van mijn generatie. Hebben warme herinneringen aan deze Summertime Love.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ook gejat, maar wel gezellig.
1: Alles wordt gejat.
0: Ja, wat een gezelligheid. Hey, het is tijd voor het muzieknieuws. En jij bent, jij hebt iets gedaan wat ik niet heb gedaan. En daarom heb jij nu, voor mij heel goed muzieknieuws.
1: Ja, want gisteren is de finale van de WK geweest. Ja, daar kon je niet omheen.
0: Ja.
1: En er was dus een halftime show. Zelfs onze groepsapp
0: ging helemaal
1: gek.
0: Ja.
1: Hierover. Dus ik heb een kleine samenvatting voor jou, maar ook voor meerdere mensen, als jullie dit niet hebben gehoord, met een beetje de rare highlights van wat hier allemaal is gebeurd.
0: Ik ben ontzettend benieuwd, want ik, dat.
1: Oké, voordat de show überhaupt en de wedstrijd begon, heeft Robbie Williams opgetreden. Dat deed hij niet alleen, want hij deed dit samen met Nicole van de Pussycat Dolls.
0: Nicole Scherzinger.
1: Ja. Ze had een hele mooie jurk aan, maar Robbie Williams stond gewoon in een glinsterend trainingspak.
0: Love it. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik jammer dat ik dat niet heb gezien, want ik heb wel een warm plekje in mijn hart voor Robbie Williams.
1: Ja, hij deed het wel goed, maar hij heeft misschien, ik denk, 6 zinnen gezongen. De rest deed
0: ze. Oh, dat was het.
1: Ja, maar daarna kwam Tom Cruise ineens, want die ging nog een hype speech geven. Nou, daarna was dus de eerste helft van de wedstrijd en toen begon het hoor, want eerst zagen we Madonna met haar nummer Music, wel een verkorte variant. Wat van tevoren is de video opgenomen op een rollerskatebaan, waarin ze in een buggy het station inreed. En dan buggy niet als in een kinderbuggy, maar zo'n autootje. Met niemand minder dan de Braziliaanse legend Ronaldo en nog andere voetballer met even een moeilijke naam. Maar het grappige was, alles was van tevoren opgenomen. En toen het bandje klaar was met draaien en ze reward moesten te zingen, kwam ze pas het stadion inlopen. Ja, dat was een beetje raar. Vervolgens kregen we ineens de Muppets. De bekende drummer Animal, die deed...
0: Oh, wat goed!
1: Ja, met de rockuitvoering van Seven Nation Army. Maar ook Kermit the Kikker en Spiggy stonden even op het podium met Chris Martin. Want Chris Martin van Coldplay, die heeft de halftime show helemaal geregisseerd. En die heeft zelf gekozen wie die wel niet op het podium wilde hebben.
0: Echt waar?
1: Ja, dus dat was heel vet. De Muppets die sloten af, want ze deden het ook met een soort, hoe noem je dat? Strijkers en blazers en ik ben even het woord kwijt. Orkest. Zo,
0: een orkest,
1: een klein orkest.
0: Ja.
1: Waarop ze het einde gingen roeien zoals dat ze bij Noorwegen ook in het publiek deden. Daarachter kwam ineens BTS tevoorschijn, die het podium helemaal gek maakte met het nummer Dynamite. Onprecies hebben ze maar 1 minuut 35 gezongen. Dus het was een hele korte versie. Daarna kwam Justin Bieber. Maar dat was ook een beetje vaag. Want hij werd dus door twee bekende mensen het podium opgebracht. Ik zou je eerlijk zeggen dat ik even niet meer weet wie dat was. Maar ik zat even van wat gebeurt hier. En van alle nummers wat hij kon doen, maar echt van alle nummers wat hij kon doen, deed hij Halleluja, akoestisch.
0: Oh.
1: Wel helemaal. Hij is volgens mij de enige die het helemaal heeft gespeeld.
0: Oh.
1: Ja, en daarna kwamen nog de Ghetto Kids. Die gingen een heel groot nummer zingen. En ook Dai Dai van Shakira kwam voorbij. Waarbij ze zelf wel een keer aanwezig was. Ja. Ze was zelf het podium.
0: Ja, want men heeft het zelfs verdacht van dat de eerste keer ze een soort stand-in hadden laten komen.
1: Ja, maar dat was ook zo.
0: Was het
1: niet echt? Dat was ook echt zo.
0: Oh, wauw.
1: Maar daarnaast stond nog iedereen van kinderen tot BTS, tot Justin Bieber, met z'n allen nog één nummer te doen. Het was wel grappig, iedereen zwaaien. Maar wat wel heel erg opviel, is dat er dit jaar heel erg hard een achtergrondband liep. Ze zongen wel zelf ook, maar is dus uit Statement, heeft ze eentje bij BTS en ook, ik weet even niet meer welke artiest
0: het was. Op het moment dat het tekst was.
1: Want dus je hoorde eerst zang en je zag hem niet zingen. Vervolgens ging hij wel meezingen. Je hoorde dus wel, ze zingen alsnog zelf. Maar ook een soort statement van, yo, waarom ben ik helemaal hierheen gekomen als je ook een bandje kan draaien.
0: Wauw.
1: Ja, en ik vond het zelf wel heel leuk. Maar ik denk dat ik een van de weinige mensen ben die hier wel van heeft genoten. Het was gewoon lekker op zijn Amerikaans. Overdreven slecht.
0: Och.
1: Ja, ik hou ervan.
0: Ja, Ja, maar ik denk dat, als je bedenkt dat voetbal, en dan hebben we het over soccer, niet voetbal, zo niet, hoe zeg je dat, Amerikaans is.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, ik vond het fantastisch. Kijk, het hoeft inderdaad niet meer elke. Maar ja, ik denk, je bent in Amerika. Het hoort er ook een soort van bij. Maar die Tom Cruise, die kwam wel echt out of nowhere. Maar na de halftime show heb ik mijn tv uitgegaan. Toen ben ik gewoon wel naar bed gegaan, hoor.
0: Wauw.
1: Ik ben alleen even voor de muzikale dingen gaan kijken.
0: Hmm.
1: Want ik dacht, ja, ik ben moe.
0: Ja, nou ja, de meeste mensen. Ja. De meeste mensen hadden zoiets. Ja,
1: dus ik verder, ik weet wie er gewonnen heeft, maar verder over de wedstrijd moet je mij niet vragen.
0: Nou ja, gelukkig hebben we straks in het volgende uur het sportjournaal van Pasquinel. Want die neemt het natuurlijk over nu Deborah op de bejaardenboot zit.
1: Ja.
0: En ik heb wel gezien in de appjes vanochtend, want toen kwamen ze bij mij pas binnen.
1: Ja.
0: Dat hij heeft zitten wachten tot de wedstrijd voorbij was. Dus ik neem aan dat hij er iets over gaat zeggen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Maar dat horen we straks wel.
0: Ja, precies. Nou ja, jeetje. Spannend muzieknieuws was dit wel.
1: Ja.
0: En ik heb, aan de ene kant, het is heel gek. Aan de ene kant denk ik heb niks gemist. En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb wel wat gemist. Gek eigenlijk.
1: Ja, het is wel grappig om terug te kijken. Maar ik vond die Muppets, want er werd heel veel van tevoren aangekomen, maar die Muppets dus niet. En ik zit daar en ik zie ineens gewoon Animal losgaan op die drum. En ik denk, wow, dit vind ik zo vet. Maar ik heb, ze zit ook bij mij wel een beetje in mijn hartje.
0: Ja,
1: ik heb een zwak voor de Sesamstraat.
0: Ja, sowieso.
1: Ja.
0: Love it. Ja, ik heb helaas geen liedje van de Muppets. Wel van één Muppet en dat is Pharrell Williams.

0: Ik ben er sprakeloos van.
1: Ja, ja, dit is Flair.
0: Jij vertelde hier namelijk iets over.
1: Ja, Flair is een Haags bandje. Althans, ik kom uit Den Haag. Ja. En die beginnen nu precies met dit nummer door te breken. En onder de jongeren waren ze al wel een naam wat wel besproken werd. Maar hij begint nu ook bij andere soort mensen door te breken.
0: Nou.
1: Ja, het zijn drie jongens.
0: Wat is dat toch voor formule? Dat drie jongens in Den Haag...
1: Ja, het is echt...
0: Apparently het goed doen.
1: En dan wordt de groep groter. Dan gaat vaak de hoofd gaat eruit. En dan komt daar nieuwe voor.
0: Cool.
1: Denk ik.
0: Nou, ja, ik ben wel benieuwd.
1: Ja.
0: En zij brengen ons met Flair naar het einde van het tweede uur. Oh. Overigens schrijf je Flair als F-L-A-I-R-E. Hè? Ja. Dus niet als het damesblad. Dat is wel even belangrijk om te weten. Maar ze brengen ons met Flair naar het einde van het tweede uur. En dat betekent dat we zometeen uiteraard het journaal voor je klaar hebben staan. De situatie op de weg. Oh ja, nog even terughakend op zojuist. Ik had natuurlijk gezegd, minder dan 50 kilometer. Jij minder dan 75.
1: Ja.
0: Hebben we het even bij elkaar opgeteld. Het was totaal 10 kilometer. Dus ik zat er dichterbij. 15. Ik zat er dichterbij, maar nog steeds veel te ver vanaf. Jij denkt nu 15?
1: Ja.
0: Dan ga ik zitten op... 8.
1: Oké.
0: Okay. Oeh, spannend. Dit wordt een dingetje hoor. En we hebben in het volgende uur natuurlijk ook nog voor jou de Guilty Pleasure. Yes, yes. Wat hebben we nog meer? We hebben het sportnieuws van Pasquinel. Want onze lieve Deborah zit op een bejaardenboot. En gelukkig hebben we Pasquinel zo gek gevonden om de hele nacht wakker te blijven. Om sportnieuws voor ons samen te stellen.
1: Ja.
0: En natuurlijk de drie van vandaag. Drie heerlijke weetjes waar je geen klap aan hebt. En misschien nog wel het belangrijkste. Verzoekjes. Kan jij ze vertellen hoe ze dat kunnen doen?
1: Nou, heb jij nou een nummer wat je heel graag wilt horen? Stuur die naar ons door via of de Twitch-chat. Dat kan heel makkelijk. Je kan ons appen op 0634606464. En dan, maar ook via de... Ging dat nou, even denken. Je hebt ook nog op de website in de app ook nog het WhatsApp-icoontje. Daar kan je ook op klikken. Dat is wat makkelijker. En als je een verzoeknummer hebt, laat ons ook vooral weten waarom dit jouw verzoeknummer is. Want ja, misschien is het wel een mooie boodschap voor iemand. Of is iemand jarig. Of denk je gewoon, ja, ik heb hier lekker zin in. Alles mag. Behalve een panfluit. Want daar houdt Rea niet zo van.
0: Nee, dat klopt.
1: En voor mij liever geen ABBA.
0: Voor jou liever geen ABBA. Nou, dit is lijkt me een hele mooie samenvatting van alles wat we moesten weten. Dan is het nu tijd voor onze weddenschap. Ongeveer. Eerst het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: blijf vragen hebben over dit nummer.
1: Ja.
0: Wat is, waarom? Waarom ben je een albatros? En dan zeg je ook niet eens albatros, maar albatrous.
1: Nee.
0: In welke fever dream, welke drug infested stupor is dit tot stand gekomen? Ik heb vragen.
1: Ja. Ik ben bang dat wij ook niet de enige zijn.
0: Nee, precies. Hey, even terugkomend op die files. We zaten er allebei weer knijtertje naast.
1: Ja, he? Want nu was het wel ineens hoog. Ja. Ik geef het echt op.
0: En ik dacht, het is na negenen. Dan is het niet meer... Of
1: iedereen denkt dat en dacht, dan gaan we nu lekker de weg op.
0: Ja, allemaal nu richting Frankrijk of zo. Ja, of Spanje.
1: Of richting Amsterdam naar het vliegveld.
0: Dat kan
1: of
0: ook.
1: Duitsland.
0: Oh, ja.
1: Die heb je ook nog.
0: Nou, ja. We hadden het allebei mis. Dat is wel de conclusie die we kunnen trekken.
1: Ja.
0: Wat we niet mis hebben, is onze guilty pleasure van vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Is dit wel, is dit er stiekem wel eentje? Nou ja, ik ga je meenemen naar 2009. Ja.
1: Toen was ik al geboren.
0: Ja, precies. Je was er al bij. Ik was er ook bij. En een van de meest iconische momenten rondom het nummer wat we zo gaan draaien was de opening van het 24ste seizoen van de Hou Je Vast Oprah Winfrey Show. Ja.
1: Ja, dat is niet meer, hè?
0: Nee, maar de vrouw mag volgens mij inmiddels al wel 3 keer met pensioen.
1: Ja, dat is
0: kan aan mij liggen. Tijdens een live optreden van de band op straat in Chicago begon één vrouw synchroon te dansen. Binnen een paar minuten deed het hele publiek van 21.000 mensen mee aan een gigantische, perfect gecoördineerde flashmob. Hoe vet. Dit fragment ging destijds viraal en versterkte de status van het nummer als het ultieme verbindingslied. Waar heb ik het over? Ik heb het over I Got a Feeling. Het werd een commercieel monster van de Black Eyed Peas trouwens. Stond maar liefst 14 weken onafgebroken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het loste daarmee hun eigen vorige single Boom Boom Pow af. Hierdoor stonden de Black Eyed Peas maar liefst 26 weken achter elkaar op de eerste plek in de VS.
1: Dat is echt heel veel, hè?
0: Zeker weten. En het was bovendien, dus maar een half jaar. Het was de allereerste single in de geschiedenis die meer dan 6 tot 7 miljoen keer digitaal werd verkocht. Nou, I Got a Feeling. Black Eyed Peas, onze guilty pleasure. Shh.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pascal en dit is het sportnieuws van maandag 20 juli. Rikke de Koning blijft indruk maken op het ITF-circuit. De Nederlandse tennisster veroverde samen met Elena Steffix de dubbeltitel op het ITF W15-toernooi. In de finale waren zij in twee sets sterk voor het Italiaanse duo Andorra Covia en Emma Ottavia. Met opnieuw een sterke prestatie laat de koning zien in uitstekende vorm te verkeren en bouwt ze verder aan haar ontwikkelingen op internationaal niveau. In het enkelspel strandde haar toernooi in de halve finale. Daar moest ze haar meerdere erkennen in de Françoise Radofadovic. Ondanks die nederlaag kan de koning terugkijken op een succesvol toernooi met bekroning de dubbeltitel. Formule 1. Max Verstappen vindt zijn derde plaats op de Grand Prix van België een beter resultaat dan verwacht. De viervoudig wereldkampioen begon de race vanaf de tweede startplek, maar vreesde veel terrein te verliezen. Uiteindelijk hoefde Verstappen slechts één plek af te staan en was tevreden over de auto die volgens hem de hele week goed onder controle was. Wel denkt hij dat de virtual safety car een parte speelde. Tijdens de virtual safety car kon Charles Leclerc met minder tijdverlies een pitstop maken. Daardoor kwam Verstappen na de pitstop als derde terug op de baan. Voor Verstappen viel de tweede stint op harde banden tegen, waardoor hij veel tijd verloor. Toch noemt hij een podiumplaats een goed resultaat. Tour de France. Remco Evenepoel heeft zondag de 15e etappe van de Tour de France gewonnen. Op een loodzware slotklim kwam de Belg als eerste boven. Voor Jonas Vingegaard betekent de zware valpartij in de slotfase het einde van zijn Tour de France. De renner liep een sleutelbeenbreuk op en meerdere schaafwonden. Hij wordt de komende dagen geopereerd. Voetbal. Jurgen Klopp is weer een stap dichterbij het bondscoachschap van het Duitse nationale ploeg. De oud-trainer van Liverpool heeft een akkoord bereikt over zijn vertrek bij Red Bull, waar hij momenteel hoofdvoetbalzaken is. Daarmee lijkt de weg vrij voor een nieuwe uitdaging als bondscoach van Duitsland. WK voetbal. Spanje is wereldkampioen geworden. In de finale werd Argentinië na verlenging met 1-0 verslagen. Dankzij een zwaar bevrochte overwinning mag Spanje zich nu de nieuwe wereldkampioen noemen. Dit was het sportnieuws op Girl Power Radio. Bedankt voor het luisteren. Vanaf mijn kant een sportieve groet en de mazzel.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoorde Salem Eilis met Mad at Disney. Want ze voelt zich gefopt. Gefopt.
1: Ja.
0: Ja. Dat dus. Het is tijd voor de drie van vandaag. Yay! Ja, heerlijk hè, die zomer. Ja. De zon schijnt, de terrasjes zitten vol. Maar wist je dat het warme weer ook een beetje rare dingen doet met de wereld om ons heen?
1: Nee.
0: Ik heb vandaag drie bizarre zomerfeitjes voor je, waarmee jij vanavond gegarandeerd blitz maakt op de barbecue. Of zometeen bij het koffiezetapparaat. Alleen daar sta ik in mijn eentje, want jij gaat boodschappen doen.
1: Ja, lekker.
0: En we beginnen met een hele handige lifehack voor je als je thermometer kapot is.
1: En bedoelen we dan gewoon zo'n echt zo'n ouderwetse aan de muur thermometer?
0: Ja,
1: dat is de eerste waar ik naar kan
0: denken. De buitenthermometer. Ja. Nou ja, als jij op een warme zomeravond buiten zit, hoor je ze vaak. Althans, horen ze hier zelfs krekels. Maar jij, waar jij woont misschien? Nou, wel. Jij zit bij de duinen, hè? Dus daar heb je ook krekels.
1: Mag ik iets heel grappigs
0: nu
1: zeggen?
0: Nou?
1: Ik liep dus vorige week met mijn vader door de duinen.
0: Ja.
1: Ja, ik heb bijna pijn aan mijn oren, zoveel krekels. Maar mijn vader hoort ze dus niet. Door
0: Wat?
1: De frequentie.
0: Heeft dat...
1: Dus ik ben het zelfs gaan filmen, want ik dacht dan misschien wel. En de dag daarna, maar hij hoort het niet.
0: Wauw.
1: Maar dat is dus blijkbaar wel bij meerdere mensen. Dat ze het gewoon door de frequentie niet horen.
0: Nou, dan heeft je pa precies niks aan deze
1: tip.
0: Of
1: dat jij hoort minder dan dat ik er hoor. Dat ook.
0: Oh. Ja. Nou, let op.
1: Anyway.
0: Ik ga je namelijk uitleggen wat de wet van Dolbear is.
1: Oké.
0: Krekels zijn koudbloedig en die gaan sneller chirpen als het warmer wordt.
1: Ja,
0: vandaar dat op een warme zomeravond heel moeilijk. Dus even je pen en papier erbij pakken, want hier komt de formule. Tel het aantal chirpjes dat een krekel maakt in 14 seconden. Dus je gaat je telefoon erbij houden, 14 seconden. Dan ga je chirpjes tellen. Als je dat getal hebt, dan tel je daar 40 bij op. En dat is de temperatuur in Fahrenheit. En dan moet je het nog even omrekenen naar Celsius. Maar hey, je hebt wel mooi de temperatuur gemeten met een insect.
1: Ik vind het heel, heel knap, want vaak zit er niet één krekel, maar zijn er wel meer. Dus hoe haal je dan uit elkaar?
0: Theoretisch moeten ze unisono krekelen, vind ik. Of je pakt er één en je zet hem in de badkamer.
1: Ja, maar vaak stopt hij dan.
0: Ja, dat is
1: ook
0: waar.
1: Als je langs loopt,
0: ja, dat
1: dan,
0: ze...
1: ja, dan is het heel even... Maar als het me lukt, ik ga het uittesten. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dan hebben we van de natuur gaan we naar de wetboeken. Want de zomer zorgt blijkbaar ook voor totale kortsluiting bij Amerikaanse rechters. Dit verbaast jou niks.
1: Nee.
0: Stel, je loopt lekker in de brandende zon en je koopt een heerlijk soft ijsje. En dan moet je heel even je handen vrij hebben. Wat doe je dan? Niet in je achterzak steken. Want... In de Amerikaanse staat Arizona is dat hartstikke illegaal.
1: Wacht, wat? Wat in je achterzak doen?
0: Je ijsje. Eventjes, heel
1: wie,
0: eventjes, heel
1: wie
0: eventjes.
1: Wie doet er zijn heel ijsje eventjes. In zijn achterzak?
0: Amerikanen.
1: Okay. Anyway, ja.
0: Je krijgt namelijk een boete als je met een ijsje in je broekzak rondloopt. Waarom? Nou, vroeger stalen dieven daar paarden door een ijsje in hun achterzak te stoppen. En het paard liep dan achter dat smeltende ijsje aan. En de dief kon onschuldig beweren. Ja, nee, sorry man, ik heb het paard helemaal niet gejat. Hij liep achter me aan. Ja, die split of raket in de hand en dan wel in de mond.
1: Wow, dat vind ik wel intens.
0: Ja, er is dus een wet voor. Er is een wet voor. Het is niet alleen we hebben het daarover gehad. Maar
1: dat betekent dat het dus ook niet één keer is gebeurd
0: dit
1: in het verleden.
0: Nee, dit is frequent gebeurd.
1: Echt, dat vind ik maar ook dat je erachter komt.
0: Het kontzak ijsje was een ding.
1: Ja.
0: Wat ik me niet kan voorstellen.
1: Maar
0: volgens mij heb je smeltend ijs in de onderbroek. Ik weet niet of ik er blij van word.
1: Maar zou je dan ook geen zakje suikerklontjes in je achterzak mogen hebben? Weet je? Want
0: dat zou misschien... Ja, ze weten dat het daar zit. Een stuk hooi uit je...
1: Ja, dat is
0: goeie vraag. Dit gaan we uitzoeken.
1: Ja.
0: En tot slot merk jij dat je vandaag super scherp bent. Dat je to-do-lijstje er doorheen vliegt alsof het niks is. Dat is geen toeval. Dat is de zomer. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat onze hersenen in de zomer compleet anders werken dan in de winter. De hersenactiviteit die je nodig hebt om je aandacht en concentratie goed te houden, die bereikt je in de zomermaanden een absolute piek. In de winter moeten je hersenen juist superhard zwoegen om diezelfde focus te behalen. Je bent nu dus eigenlijk de slimste versie van jezelf. Dus als je nu nog steeds dom bent, oei. Het perfecte excuus om vanmiddag aan je baas te vertellen dat je juist nu die promotie verdient. Want je draait op het beste toeren.
1: Ben jij het hiermee eens? Geloof jij die laatste?
0: Ja.
1: Want ik heb dus zelf wel het idee dat ik juist in de winter productiever en geconcentreerder ben.
0: Hmm.
1: dan in de zomer.
0: Maar dat zou natuurlijk ook kunnen komen dat neurodivergenten precies anders reageren.
1: Dat kan
0: op
1: ook.
0: De normale temperatuur.
1: Dat is wel natuurlijk zo. Ja, ik ben natuurlijk weer anders.
0: Je bent natuurlijk weer anders. Ja, dat.
1: Ja, misschien. Ja, we zullen het uittesten gewoon.
0: Laten we dat gewoon eens doen. Ik weet niet of we iemand hebben in het arsenaal die normaal is. Dat zal wel niet.
1: Bestaat niet.
0: Nee. Nou ja, goed. Krekels had thermometers, illegale ijsjes en superslimme zomerhersenen. Je bent weer helemaal bijgepraat.
1: Laat ons weten.
0: Ja, laat een verzoekje. Als je een verzoekje hebt. We hebben er al eentje. En die is natuurlijk van Lefty Brasco.
1: Duh.
0: No Broke Boys van Disco Lines en Tinisha. Wow.

0: En met Olita Adams gingen we richting het raam van hoop. En dat is het raam richting de vakantie, denk ik wel, voor heel veel mensen.
1: Ja.
0: Ja. En bijna het einde van de show. Maar jij hebt nog één ding met ons te delen. Ja, er is een klein drama gaande geweest.
1: Ja, want de musical Moulin Rouge, ik denk dat de meeste mensen die wel kennen, die zou over 2 weken stoppen. Gewoon afgelopen zijn. Maar dat is dus afgelopen weekend al per direct afgesloten.
0: En waarom is dat? Tegenvallende verkoopcijfers?
1: Ja, nou, dat dacht ik dus eerst wel, eigenlijk heel eerlijk gezegd. Want dat liep de laatste tijd gewoon niet meer goed. Maar vrijdag is er een defect, zo zeg ik het ook weer, sprinkelinstallatie.
0: Oh, de sprinklerinstallatie. Ja, ja, dat is aangezet. Als er brand is, moet dat aangaan.
1: Ja, is aangezet. En hij was dus defect. Is per ongeluk aangezet. Daar gaat dit in mijn hoofd eigenlijk wel fout. En kon vervolgens niet meer uit. Dus er is een enorme waterschade. Zowel techniek tot de podia, tot kostuums. En om dat helemaal te renoveren, dat gaat nog wel even duren. Dus ze hebben moeten besluiten om het te stoppen. En ze kunnen dus ook niet verplaatsen, omdat dus heel veel apparatuur, kleding, gewoon kapot is. Dus ze kunnen het ook niet zeggen van, dan doen we het even ergens anders. Het is gewoon einde verhaal. En ze waren ook, de acteurs, allemaal echt wel heel emotioneel.
0: Wat een ellende.
1: Ja, het was ook echt wel zielig om te zien hoe geëmotioneerd, wat ik ook wel begrijp, hoe geëmotioneerd ze waren over het feit dat ze dus geen bewust afscheid hebben kunnen nemen. Want dat is als musical persoon niet niks een musical afsluiten.
0: Wauw. Ja. En al die kleding is helemaal naar de getver.
1: Ja, dat is toch zonde. Kijk, ik denk dat je minder baalt van het feit dat je niet meer mag spelen, dan dat je ook niks meer hebt om naar te kijken of zelf kan bewaren van...
0: Er is helemaal niks meer over van die hele musical.
1: Ja, is gewoon een soort aandenken heb je ook niet meer. Je hebt gewoon helemaal niks.
0: Oh. Ja. Oh, maar wat je wel hebt is Girl Power Radio op je radio 24/7. Sterker nog, zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te gaan liggen vegeteren. Want het is immers vakantie voor heel veel mensen. Vanmiddag om 4 uur is het tijd voor...
1: Achter aansluiten.
0: Met Esa en Hugo.
1: Hey.
0: Dat wordt hartstikke gezellig. Ja. Kortom, geen enkele reden om met je vette vingertjes aan die knop van de radio te komen. Lean back, pak een kopje koffie en geniet van de dag.
1: Inderdaad.
0: Rest mij niets anders dan tegen je te zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst...
1: Voor je eigen.
0: Je eigenste ikkie. Wij zijn er morgenochtend weer.
1: Ja.
0: En dan hebben we weer van alles voor je klaarstaan.
1: Ja, en slaap lekker alvast voor vanavond.
0: Oh, ja, nou, hoppateetje. Lekker hoor. Oh, wow, love it. Dat dus allemaal morgen. Ik moet even bijkomen hiervan.
1: Ja.
0: Doei.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer...

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon er soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarssen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat ze hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn twee fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen twee keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij twee ernstige ongelukken vier mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen twee vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland twee doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: pak mij.
1: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD, Marnee Derksen, in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro, die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie heeft een boete van 550 miljoen euro opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de zevende premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. En wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Barendrecht en afrit Numansdorp een kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Fito en het is maandag 20 juli 2026. Het favoriete moment van de dag als je het mij vraagt, want het is 4 uur en dat betekent...
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, met Hugo, dat ben ik. En tegenover mij zit Esa.
2: Hi.
0: Hallo. En ik heb tot vandaag altijd jouw naam verkeerd geschreven.
2: Ah, je bent niet de eerste. Je zou vast ook niet de laatste zijn, dus weet je? En het is wel goed. Het is oké.
0: Je hebt het me vergeven?
2: Mm-hmm.
0: Oké. <Okay. laughs> Het is dus voor alle duidelijkheid met een S en juist, niet met een Z.
2: Heel goed.
0: Nou, ja, is dat ook weer uit de lucht. Hey, heb jij... de finale gisteren gekeken.
2: Ja, natuurlijk hebben we de finale gekeken.
0: Ja, wat een... Ja. Ik ben wel blij. Ja, ik ben heel blij.
2: Vonden wij, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ze zouden winnen. Ondanks dat ze echt vele malen beter waren. Ja, iedereen ging er natuurlijk vanuit dat Argentinië zou winnen. Alleen al om het feit dat Trump natuurlijk helemaal niet die beker aan Spanje zou willen uitreiken.
0: Ja, het was in heel veel opzichten wel een soort in-your-face momentje. Ik vond het, ja,
2: ze hebben dus ook, hem dus ook uit de foto, de officiële foto, gesneden, hè?
0: Echt?
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, love it.
0: Oh, wat heerlijk. Slecht voor zijn ego.
2: Ja, welk ego?
0: Ja. Over in your face gesproken. Ik weet niet of je Robbie Williams ook nog
2: meegekregen. Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Hij heeft dus opgetreden ook.
2: Ja, dat zag ik.
0: Maar hij, naderhand was er een interview met hem met Duitse media.
2: Ja.
0: Ja, en dit is echt gênant voor woorden.
2: Oh, echt?
0: Ja, en hij praat dan met... hij staat dan met zo'n roze microfoon. En halverwege dat interview valt er een stukje iets wits uit zijn mond of uit zijn neus. We weten het niet precies. Op die microfoon.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Dus dan gaan natuurlijk allemaal weer complottheorie in de ronde. Of misschien zijn het verdenkingen. Ja, geen idee. Maar hij veegt dat dan heel, heel keurig van dat microfoontje af. En dat zit er aan zijn hand. Je ziet hem een beetje onhandig doen. En dan heeft hij op een gegeven moment jeuk aan zijn voorhoofd. En dan doet hij met diezelfde hand zo aan zijn voorhoofd krabbelen. En dan blijft dat witte stukje op zijn voorhoofd hangen.
2: Oh,
0: dat
2: echt?
0: Gedurende interview.
2: Oh nee. Nee. Ja. Oh ja, en dan kan je daar nergens anders meer naar kijken natuurlijk.
0: Nee. Nee, het is ook een beetje goor. Maar
2: ja.
0: En je ziet al die mensen daaromheen zo'n beetje... Ja, we zitten in een uitzending. We kunnen er niet echt iets van zeggen.
2: Nee, inderdaad. Hoe ga je dat makkelijk doen? Ja. Oh, wat erg.
0: Ja, het is wel een beetje gênant. Een beetje gênant. Maar goed, dat bracht mij op de vraag vandaag. Zou jij tegen iemand zeggen als hij bijvoorbeeld zo'n stukje op zijn voorhoofd heeft... of iets tussen zijn tanden of een vlek op zijn kleding? Zou jij dat dan zeggen?
2: Altijd een hele goede stelregel hierin is... je moet er alleen iets van zeggen als iemand dat binnen 5 seconden kan oplossen.
0: Oh, wat een goeie.
2: Want je kan wel zeggen, hey, je hebt een vlek op je kleding. Maar ja, dan zie ik je, oké, prima. Maar en nu, weet je wel. En het hangt er ook wel vanaf wie het is. Welke de situatie is. Want ik ben dus inderdaad wel iemand die, als ik in de metro sta... en er staat een meisje naast me en ze heeft zo'n lipje uit haar shirtje... zeg ik, dan tik ik er even aan, hey, sorry, zal ik even dat wel?
0: Wat lief.
2: Natuurlijk. Ja, in principe probeer ik het wel zoveel mogelijk te zeggen.
0: Oké. Nou, dat vind ik wel heel tof. Ik vind dat zelf altijd wel een lastige. Maar ik vind deze stelregel van 5 seconden... als iemand het daar binnen kan oplossen... Ja. Dan maar gewoon niets van zeggen.
2: Ja, precies. Weet je, want dat is op een gegeven moment van... kritiek leveren. Of in ieder geval iets zeggen over iemands uiterlijk. Dat doe je dus echt inderdaad alleen. Als iemand daar binnen 5... Dus je gaat niet tegen iemand zeggen... Zo, je lekker aangekomen. Of je bent wel dik, hè? Daar kan iemand niet iets aan doen.
0: Nee,
2: maar als je je rit staat open... Dat kunnen ze fixen.
0: Nou, dat vind ik lief. Ja, ik vind dat toch ook wel moeilijk hoe je er dan wat van zegt. Want je wil iemand ook niet voor schut zetten. En aan de andere kant, ik vind het zo het zelf ook echt bloedirritant vinden als niemand er wat van zou zeggen.
2: Daar heb ik er meteen eentje over uber gênant gesproken. En ik weet ook niet of ik blij ben dat er niemand iets van gezegd heeft of niet. Maar goed, op een gegeven moment, het was heel erg lekker weer. En ik ging naar de supermarkt. Aha. En ik heb boodschappen gedaan. Lalalala, en ik kom thuis.
0: Ja.
2: Alleen, ik had dus een strapless jurk aan.
0: Oké. Okay.
2: En ik kom thuis en ik kijk in de spiegel en die jurk die zit dus gewoon onder mijn BH.
0: Oh,
2: die was
0: shit.
2: Dus helemaal naar beneden gezakt. En had ik ze zelf helemaal niet door. Er is dus ook niemand die zei, hey, maar ja, het voordeel daarvan is dan ook wel weer dat ik ook geen idee heb wie het allemaal gezien hebben.
0: Nee, dat, nou ja, veel mensen ben ik dan een beetje bang.
2: Ja, maar gelukkig heb ik geen idee meer. Dus toen had ik ergens ha, lul. Oh. Maar dat was ook wel eens iets van, ja, dat is wel iets... Waarvan je even mag zeggen, hey, mevrouw, misschien moet
0: heel even vrouw onderling in ieder geval help elkaar.
2: Sowieso, altijd.
0: Nou, dat vind ik een goeie.
2: Ja.
0: Zou je er wat van zeggen, ja of nee, als iemand daar een beetje gênant bij loopt of een, zoals Robbie Williams, een stukje op zijn voorhoofd heeft? Dat wil ik van je weten. Ik wil ook van je weten of je blij bent dat Spanje heeft gewonnen. Nou, Appeltjesap meldt zich in de Twitch en die zegt, ja hoor, ik ben heel blij dat Spanje heeft gewonnen. Nou, Appeltjesap, dat vinden wij ook. Wij zijn er ook heel erg blij mee.
2: Wee!
0: En laat dan gelijk ook even weten of jij er wat van zou zeggen als iemand er een beetje gênant hier en daar bijloopt. Dat kun je doen door te appen naar 0634606464. Vind je dat moeilijk te onthouden? Dan kun je naar de website www.girlpowerradio.nl of lekker appen, chatten in de Twitch, want dan zien we het ook gelijk. Hartstikke leuk!

0: Dr. Alban, It's My Life.
1: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
0: En Esa en mij, Hugo, hoor je tot 6 uur hier bij Achter Aansluiten. Leuk dat je luistert. Er zijn allemaal mensen die zich melden in de app. Dat is altijd gezellig. En we vroegen je namelijk, wat zou jij doen als je iemand ziet die iets tussen zijn tanden heeft of op zijn voorhoofd heeft gesmeerd of iets wat een beetje ongemakkelijk is? Jij vertelde laatst dat jouw jurk helemaal was afgezakt. Was ook een beetje ongemakkelijk.
2: Jij was vrij.
0: Dat was wel vrij.
2: Ja, maar joh.
0: Helaas dat niemand er iets van gezegd heeft. Maar goed, soms is dat ook gewoon best wel moeilijk om er even wat van te zeggen. Dus we vroegen, wat zou jij doen? En er komen best wel wat leuke reacties binnen. Oscar die zegt bijvoorbeeld, die is het helemaal met jou eens, Esa. Die zegt, ik gebruik ook de 5 seconden regel.
2: Ha, kijk eens.
0: Dus als iemand het niet binnen 5 seconden kan fixen...
2: Nou, je gewoon je snater.
0: Precies, en anders zeg je er wat van.
2: Precies.
0: Heel slim. Kim die zegt, ja, zonder twijfel, kleine moeite, groot plezier. Iets van zeggen neem ik aan dat ze bedoelt.
2: Ja. Ja, ik weet niet of ze de sekstape heeft.
0: Kleine moeite, groot plezier. Ja. Marlies die zegt heel eerlijk, het hangt van mijn humeur af of ik er wat van zou zeggen.
2: Dat snap ik ook wel.
0: Ja. Ja. Ja, ik eigenlijk ook wel.
2: Ja.
0: Ja. Ik heb ook niet altijd zin om te praten met mensen.
2: Nee, leave me the F alone.
0: Precies, ja. Precies. En dan heb je nog Nadia die zegt, ligt er echt aan bij wie het is. Wel bij een goede vriend of collega, dan zeg ik het meteen.
2: Nou. Ja, maar goed, ik zeg het ook wel tegen vreemden hoor, op straat.
0: Gewoon in de metro.
2: Als ik met een jurk ergens halverwege loopt, zeg ik, joh, hey, misschien moet je helpen met me.
0: Dus misschien ook omdat Nadia het misschien zelf nog nooit ervaren heeft. En dan misschien denkt, oh ja, omdat ik het niet ervaren heb, dan kan... Ik weet niet hoe het is.
2: Nee, precies.
0: Zeg
2: ja,
0: maar.
2: Dat kan.
0: Leuk. Maakt veel tongen los of je er wat van zou zeggen of niet. Dank voor het delen, zou ik zeggen. Blijf dat vooral doen. En we gaan het zo nog eventjes hebben over het WK. Want het mag misschien wel voorbij.

0: bij zijn. Maar er is nog een leuke verrassing uit die hoed gekomen. Dat vertelde jij mij zo net, Esa.
1: Zeker, ja. Absoluut.
0: Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Het heeft te maken iets met een prijs en iets met Nederlands. Is dat een beetje
1: goed samenvatten?
0: Ja, precies. Dat dacht ik. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst nog even de zonneschijn opzoeken. Want het is toch wel een beetje grijs buiten. Dus dan, ach, zonneschijn door je speakers. Dat kan geen kwaad. Baby, come back.

0: Ook wel lekker van die zomerse vibes van Tim Deluxe. I Just Won't Go. Ik moet zeggen, het is wel even wennen zo, nu weer het zo helemaal rustig is.
1: Ja, jammer hè. Ik was het eigenlijk een soort van aan het boycotten. Maar dan toch word je meegezogen en dan nu achteraf denk je, oh, het was echt wel heel leuk.
0: Dat heb ik, nou, ik voel je. Ik wilde ook eigenlijk geen WK gaan kijken, totdat ik op een gegeven moment in de achtste finales kwam. Toen ineens ging ik alles kijken, dat mijn vriendin ook zei, jij kijkt nooit voetbal. Ik zeg, jawel, het WK kijk ik eigenlijk wel, maar dat was ook een beetje gelogen. ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb geen wedstrijd van Nederland gezien.
1: Oh, oké.
0: Okay. Want ik moest altijd of werken, of ik moest vroeg opstaan, of ik was op een festival. Dus het was gewoon net onhandig. Mm-hmm. Maar ik heb vanaf de achtste finales ongeveer alles gezien. Dus ik heb het weer ingehaald.
1: Goed zo.
0: Maar het is voorbij.
1: Ja, jammer joh. Janken.
0: Heel erg hard janken.
1: Ja.
0: Super hard janken. Ik moet wel zeggen, een beetje blijheid omdat Argentinië natuurlijk verloren heeft.
1: Echt hoor.
0: Maar. We hebben niet helemaal verloren.
1: Nee, inderdaad. Want aan het eind worden er natuurlijk van allerlei prijzen worden er uitgedeeld. Hè? De gouden handschoen, de gouden bal, de gouden neusfluit, alles erop en eraan. Maar ook een hele belangrijke. En dat is de Fair Play Award. En dat wordt dus uitgereikt aan het team wat dus het eerlijkst gespeeld heeft. Dus met de minste kaarten en het meest positief in beeld is gekomen. En dit jaar, voor het eerst, hebben wij hem gewonnen.
0: Nou, wij als Nederland.
1: Als we verliezen is het zij natuurlijk. Zij verliezen of wij winnen. Zo werkt het wel. Maar bijvoorbeeld wat er ook schijnbaar meegewogen heeft in de beslissing hiervan, is dus ook de sporters. En die Oranjemars. Dat ook zo'n ontzettende bindende factor is geweest in de steden waar Nederland speelde.
0: Nou, wat lief.
1: Ja.
0: Dus dan hebben wij het eigenlijk wel een beetje gewonnen. Want ja, wij
1: absoluut.
0: Als supporters.
1: Ja, zeker. Dus het is inderdaad zowel het team, wat dus inderdaad, ze hebben maar 3 gele kaarten gehad. Nu waren er ook nog andere teams die ook maar 3 gele kaarten hadden. Maar die lagen er meteen na de poolsfase al uit. Dus dan is het ook niet zo moeilijk. En wij zijn inderdaad het enige team wat na de poolfase verder is gekomen. En dan met zo weinig kaarten.
0: Nou, wat leuk om te weten. Dus...
1: En trouwens, die gele kaarten zijn dus ook alleen maar in de poolfase hebben we die opgelopen. En daarna dus ook helemaal geen enkele kaart meer gehad.
0: Kijk, dat is toch, dat is wat goed.
1: Ja,
0: ik ben best wel een beetje trots.
1: Ja, ik ook wel.
0: Nou, dan is het toch nog allemaal een beetje goed gekomen.
1: Ja, klein beetje. Het is een beetje een zure appel misschien, maar mosterd na de maaltijd.
0: Ja, dat is het misschien wel een beetje. En ik had er misschien ook wel stiekem iets meer van verwacht. Maar het is wel een goed visitekaartje, dat Fair Play Award, denk ik.
1: En ik moet dus heel eerlijk zeggen, mm-hmm. en zo ben ik dus wel echt.
0: Ja?
1: Stel dat Nederland zo zou spelen als Argentinië.
0: Ja?
1: En we zouden winnen. Dan zou ik daar toch echt veel minder plezier aan beleven. Want ik vind sportiviteit en met z'n allen, dat vind ik zo verschrikkelijk belangrijk.
0: Ja, eens.
1: Dat je met z'n allen gewoon een leuk toernooi neerzet.
0: Eens.
1: Want eigenlijk is de finale was natuurlijk zaterdag.
0: Klopt.
1: Hè? Frankrijk, Engeland.
0: Klopt, 100%. Gisteren was het echt zo onsportief dat ik dacht bij mezelf, wat een bullshit. Ja, dat vond ik echt erg. Maar goed, wij hebben wel de meest Fair Play Award gewonnen. Dat is in ieder geval helemaal goed. En wij zijn niet de enige die in de prijzen zijn gevallen. Of tenminste, ja, wel de enige die in de prijzen zijn gevallen. Maar ik heb het over Miles Smith. Ik weet niet of je die kent. Die
1: is... Daar heb ik wel eens van gehoord. Hè?
0: Nou, die heeft ook heel goed gespeeld. Maar dan muzikaal, zeg maar. Hij is 28-jarig muzikant uit Engeland. En hij bracht eind vorige maand zijn debuutalbum uit. En bij de release was het al direct tweede in de hitlijsten. Ja, en dan denk je, hoe krijgt hij dat nou weer voor elkaar? Nou, misschien omdat deze erop staat. Stargazing. En die ging door het dak. Dus die hoor je hier nu bij achteraan.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 300 kilometer file. Met name in het midden en zuiden van het land. Het is druk onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maasbracht doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder was de weg eerder dicht. Die is nu weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Diana King, Shy Guy. Oh, lekker hoor. Gaat in ieder geval niet over mij.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Tot 6 uur zijn wij hier om jou te vermaken op de leukste radiozender van Nederland, als je het mij vraagt.
2: Nou, mij ook. Maar toch? Je vraagt ons niet hoor. Maar,
0: nee, daarom. We zeggen het lekker toch. Ja, dat heeft toch iets met dat niet Shy Guy te maken, denk
2: precies,
0: ik.
2: Precies hoor. Ja, nee.
0: En ik zit hier op maandag altijd met Eza. En Eza, jij bent een soort... Ja, als ik jou zie, dan denk ik aan eten.
2: Ja, dat is een mooie associatie.
0: Ja, toch?
2: Prima.
0: Ja, dat is... Maar dit is serieus. Jij komt binnen met de lekkerste gerechten. Hebt het over de lekkerste gerechten. Jij zit dan zo tijdens de show soms zo even zo te denken. Wat ga ik vanavond eten, vraag je dan aan mij? Ja, dan moet je nooit aan mij vragen. Want ik heb geen idee. Ik kom niet verder dan de pizza, zeg maar. En dan 5 minuten later zeg je... Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens verschillende soorten groentes roer bakken. En dan 3 dubbel flipflyen. En dan vervolgens in een soort kruidenstoof eroverheen gooien. En dat dan nog even een keertje in de oven laten braden. En dat ongeveer 3 kwartier. En dan denk ik bij mezelf... Wauw, als je dat kan, respect. Dus ik dacht, laat ik jou weer eens... Het is nu iets over 4:30, 4:40 ongeveer. Mensen gaan nu wel een beetje bedenken wat ze gaan eten. En dan kunnen ze vast jouw hulp ook wel gebruiken. En,
2: vast wel.
0: Vast wel. Ja. En ik dacht, er zijn vast ook mensen die zich in mij herkennen. Weinig moeite doen, groot plezier hebben. Dat is een beetje mijn motto als het gaat om eten. Dus vorige week heb jij mij overgehaald om een airfryer aan te schaffen. Ik moet hem nog kopen, daar komt echt veel bij kijken. Maar ik dacht, goh, heb je weer een lekker airfryer gerechtje wat je met ons kunt delen ter inspiratie?
2: Nee, het zijn niet echt gerechten, maar okay. Wat ik wel, iets wat ik zelf recentelijk voor het eerst... Oh, twee dingen, volgens mij heb ik vorige week gezegd. Maar iets wat ik recentelijk voor het eerst gedaan heb in de airfryer is bacon bakken.
0: Bacon bakken?
2: Bacon, spekkies.
0: Spekkies bakken gewoon in de airfryer?
2: Ja, lekker. En daar wordt het hartstikke lekker krisperig van. Lekker krokant, heerlijk.
0: Oké. Okay.
2: En als je nou ook echt van een wat meer elevated bacon houdt...
0: Elevated bacon?
2: Ja, dus, ja, een beetje...
0: Bacon van hoog niveau in de
2: juist,
0: lift?
2: Juist, inderdaad.
0: Oké, okay, ja.
2: Dan meng je wat bacon... Je kan of gewoon strips of gewoon baconblokjes.
0: Ja.
2: Met een beetje bruine suiker.
0: Met bruine suiker?
2: Bruine suiker, okay. En een beetje chiliflokken.
0: Ja, oh, oké. Okay.
2: En die dan in de airfryer.
0: Ja.
2: Oh, jongen. En ik maak ze doen dus dan bijvoorbeeld op een knakworst.
0: Op een knakworst?
2: Ja.
0: Zo, dus bacon op een knakworst.
2: Zeker met
0: chili.
2: Kaas.
0: Ja, en kaas.
2: Ja.
0: Zo, dat is wel lekker.
2: Lekker, joh. En dan misschien nog een beetje chipotle mayo of zo.
0: Poeh.
2: Ja.
0: Zo.
2: Ja, en dan heb ik ook een andere tip. Want ja. Ik ben natuurlijk, uiteraard haal ik veel van mijn inspiratie van die Instagrams en de andere interwebs.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb ook, uiteraard volg ik dus ook een heleboel koks op Instagram. En een van mijn favoriete koks is toch wel Poppy O'Toole.
0: Poppy O'Toole.
2: Zij is dus eigenlijk ook via TikTok is bekend geworden. Ze heeft ook wel meegedaan aan van allerlei wedstrijden. Maar zij is eigenlijk een beetje de gekroonde aardappelkoningin.
0: Oh,
2: zij is helemaal
0: lekker.
2: Gek van aardappels.
0: Ja, ik ook.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Maar zij heeft dus ook een airfryer kookboek geschreven.
0: Een heel kookboek voor airfryer.
2: Ja,
0: okay,
2: met
0: ja.
2: Allemaal. Maar daar zit ook echt alles in. Dus vlees, vis, groenten, zoete dingen die je erin kan maken. En ik heb dat kookboek thuis. En dat is echt fantastisch.
0: Wat? Oké, dus dan heb ik die bacon met die worst en die chipotle mayo.
2: Ja.
0: Met chilivlokken en dat in de airfryer.
2: Ja.
0: Wat voor aardappel zou ik er dan... Is het dan lekker
2: misschien
0: om erbij
2: rusty?
0: Te doen? Rusty. Oh ja. Oh, je hebt me. En welke groente dan nog?
2: Dan kun je misschien wat bloemkoolroosjes roosteren.
0: Ook in de airfryer?
2: Tuurlijk.
0: Oh.
2: Lekker een beetje met knoflook en uienpoeder eroverheen. Een beetje paprika poeder even goed husselen.
0: Ja.
2: En dan ook inderdaad eventjes in de airfryer. En kijk, daarom zei ik dus al. Je vroeg aan mij van, goh, waar moet ik op letten? Kijk, als je zo'n airfryer neemt met 2 verschillende mandjes.
0: Dan kun je dit soort dingen...
2: Tegelijkertijd.
0: Heerlijk. Bacon, rusty rondjes en dan bloemkoolroosjes. Ik denk dat ik weet wat ik ga eten vanavond.
2: Toppert.
0: Dankjewel, Ees. Kijk, ik wist dat ik jou dit moest vragen. En ik hoop dat je nu ook heel veel andere mensen nu heel erg blij hebt gemaakt.
2: Ik hoop het ook, ja.
0: Die al zo kwijlend, ja, niet te veel... Ja, heerlijk in de file staan. Gelukkig staan er weinig files. Nou ja, thanks, Ees. Je hebt me wederom weer niet teleurgesteld. Dit is echt...
2: Ah,
0: ik ga jou dit elke week vragen, denk
2: prima,
0: ik.
2: Prima, kom erop.
0: Ja, live and learn.

0: love you, baby.
1: Ja, de powerplaat van deze week, Criss Cross Amsterdam, hoorde je. Ja, en als je die hoort, dan weet je dat het tijd is om de andere powerplaten, de kanshebbers, van volgende week even met je door te nemen.
2: Ja, kom maar op.
1: Spannend.
2: Ja, ik heb weer helemaal niks geluisterd. En dat doe ik altijd expres natuurlijk. Dus ik laat mij graag verrassen.
1: Een debuutje?
2: Ja.
1: Oh, wat leuk, wat leuk. Nou, dan gaan we beginnen met Flower of Love. Zij was 15 jaar toen ze debuteerde. Daarna kwamen er 3 EP's. Won daarmee al verschillende awards. Ze staat in oktober in het Ziggo Dome. En is nu nog maar 21 jaar oud. Ja, als je zo je carrière al in de lift hebt zitten, dan word je wel een grote. Haar nieuwste track is een kans hebben op de powerplaat van volgende week. Het heet My Victoria's Secret. En ik moet zeggen, ik vind het best een prima plaatje. En als jij dat ook vindt, dan kun je lekker stemmen. Dan ga je naar www.girlpowerradio.nl. En dan klik je 2 keer. En dan kun jij bepalen dat dit misschien wel eens de powerplaat van volgende week wordt. En dan hoor je die de hele week op Girl Power Radio. Nu dus, Flower of Love in My Victoria's Secret.

Ja, bubblegum pop, speelse refreinen en zelfspot. Zo zou je het wel een beetje kunnen omschrijven. Dat is In My Victoria's Secret Flower of Love. Kanshebber op de powerplaat van volgende week. Ja, het is er misschien inderdaad eentje in een dozijn. Maar wel lekker catchy. Wel lekker catchy. En het gaat dus over dat je in je ondergoed staat te huilen nadat je relatie is uitgegaan. Nou ja. Een andere track die kanshebber is op powerplaat van volgende week is van twee mannen die al wat langer in het vak zitten. Het zijn welbekende DJ's Sunnery James en Ryan Marciano. En ze hebben samen met het Mzansi Youth Choir uit Zuid-Afrika de handen in één geslagen voor een track. Ja, en die is kanshebber op de powerplaat van volgende week. Een iets wat meer up-tempo trackie wat je ook van hun mag verwachten. Ze staan aankomende zondag nog op Tomorrowland. Niet dat Youth Choir, wel Sunnery James en Ryan Marciano. Maar heb je geen kaartjes en wil je ze toch even luisteren, dan hoor je ze nu hier als kanshebber op de powerplaat van volgende week. En wil je nou dat deze track gaat winnen, dan kun je daar ook op stemmen. Via de website www.girlpowerradio.nl. I wonder.

Zansi Youth Choir hoorde je samen met gemixt door Sunnery James en Ryan Marciana en Gaston, kanshebber op de powerplaat. En we hebben er nog eentje te gaan. Die yes. is van een Nederlandse bodem. Namelijk het heet Unstable Rosie, moet ik zeggen. Een band van Nederlandse bodem. Wat meer scheurende gitaren. Ook wel eens lekker. Ja, de vijfkoppige band. Komt dus uit Nederland. Ze staan in de popronde van Den Haag. En ze zijn nog niet mega, mega, mega lang actief. Maar het klinkt al wel zo. Want ze zijn best wel goed. Ze combineren invloed uit de jaren 70 en 90. Met een gitaarsound en wat emotionele teksten. Ja. Eigenlijk moet je het gewoon horen. Nou, dat is precies wat we gaan doen. En als je dit nou lekker vindt, stem maar op via de website. En dan hoor jij volgende week jouw favoriete track. Dus deze, Yester's Brain, Unstable Rosie de hele week. Of I Wonder van Sunnery James en Ryan Marciano die je net hoorde. Of de eerste die we draaiden, In My Victoria's Secret van Flower of Love. Die hoor je dan de hele week terugkomen. Dit is de laatste kanshebber, Yester's Brain, Unstable Rosie. En stemmen doe je via de website. gulparadio.nl

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Het conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67... Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Loreen Tattoo. En het begint hier al heerlijk te ruiken in de studio. Want Eza is echt gewoon aan het koken as we speak.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, dat is echt niet normaal. Ik ruik de knoflook. Ik ruik alles al heerlijk zo.
2: Oh. Nou ja, koken vind ik een groot woord. Maar ja, ik heb even mijn. Ik moet zo meteen namelijk meteen weg. Echt als een malle. En ik heb ook geen tijd om te eten ondertussen. Dus ja, dan kan je ervoor kiezen om een snelle snack onderweg te gaan halen. Maar ja.
0: Toch maar even zo.
2: Ja,
0: en je hebt een heel ingenieus systeem. We gaan het er zo nog even over hebben.
2: Ja.
0: Ook waar jij heen gaat, gaan we zo nog even
2: zeker
0: over hebben. Oeh, spannend. Maar eerst gaan we jou even vragen hoe we jouw week het beste kunnen laten beginnen. En dan bedoel ik niet jou, Eza. Ja, jouw week ook natuurlijk. Maar degene, de luisteraars, de mensen thuis, degene die hier nu of thuis zit of in de auto naar ons zitten te luisteren tot 6 uur. Ja, het is nu even tijd. Jullie krijgen de regie in handen. Jullie mogen bepalen wat er gedraaid gaat worden. En Eza, hoe doen ze dat precies, dat laten weten?
2: Oh, dat kunnen ze gewoon via de website doen. Of via de Twitch.
0: Oh, dat is
2: gewoon
0: leuk.
2: Gewoon even appen, dat kan ook nog.
0: Ja.
2: Jo, weet je, maak je best wel zoveel opties. Op zich staan we ook nog wel open voor een trekschuiter of een postduif. Ook
0: ja,
2: prima.
0: Maar dan draai hem wel pas morgen, want ik denk dat dat nog wel even duurt voordat
2: ja,
0: hij hier is.
2: Fax is trouwens ook leuk.
0: Fax is ook leuk.
2: Ja.
0: Hebben we een nummer om te faxen?
2: Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het ook niet.
2: Misschien moeten ze de fax gewoon even komen langsbrengen.
0: Ja, kom de. Oh, dat is gezellig. Kom
2: ja,
0: de
2: toch?
0: Fax lekker langsbrengen hier in de studio. Of bel of app even naar 0634606464. En dan kun jij bepalen wat wij draaien. Hoe wij jou maandag nog beter maken. In ieder geval gaan we alvast even springen en dansen en swingen met ABBA. Want dit is Waterloo.

0: Camila Cabello hier bij Achteraan Sluiten. Och, lekker. Die zomerse tracks vandaag. Echt enorm.
1: Feestje in de file met Achteraan Sluiten.
0: En wij vroegen, wat wil jij horen? Hoe kunnen wij jou door die maandag heen helpen?

0: Dan is het vast een hele goede plaat. Tenminste, ik ken hem wel. Maar meer in de zin van... heeft ze dan alleen met deze plaat 4 Grammys gewoon of in totaal?
1: Nee, volgens mij heeft ze totaal gewoon over haar hele carrière 4 Grammys gewonnen.
0: Oh, op die manier. Nee, oké. Nou ja, het komt ook uit een muzikaal nest. Dus ja, dan ben je zelf natuurlijk ook muzikaal. Een heerlijk nummertje. En ik vraag me af, zou Mira dan verliefd zijn geweest op Titio of op het geluid van deze track? Ik weet het niet zo goed.
1: Goeie vraag. Mooie stelling.
0: Ja. Mira, als je dit hoort, laat het nog even weten. Was het nou Titio zelf? Deze muziek? Het tijdperk? Of was je gewoon verliefd op heel iemand anders? Ik ben wel benieuwd. Come Alone hoor je hier bij Achteraansluiten op Girl Power Radio.

aangevraagd door Mira. Titio hoorde je, Come Along. En we vroegen haar, was je nou verliefd op haar? Of was je nou verliefd op de track? Of op de tijd? Of op heel iemand anders? En ze zei, verliefd op haar. Die stoere uitstraling in dat prachtige zwarte pak. Ja, dat snap ik ook wel weer. Ik was heel erg verliefd op Shakira. Op die leeftijd. En die zit ook in deze track. Samen met David Guetta en A Black Eyed Peas. Don't You Worry heet het. En ja, die hoor je nu op Girl Power Radio.

0: misschien was zij wel de winnaar van het Songfestival van het WK. Shakira met de Black Eyed Peas en David Guetta. Ben jij een beetje van de complottheorie, Esa?
1: Ja en nee. Ja, ik vind ze leuk. Ik moet zeggen, heel vaak hoor je er eentje denk je, oh, dat zou best wel eens kunnen.
0: Het is vermakelijk, hè?
1: Ja, het is vermakelijk, inderdaad. Dus ik heb er zelf natuurlijk ook wel een paar dat ik denk, nou...
0: Wie weet.
1: Zou best kunnen. Zo. En, dus ik sta er niet afwijzend tegenover. Al ben ik wel heel nuchter en down to earth. Dus...
0: Denk jij dat Britney Spears nog bestaat?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Jawel, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook
1: ja,
0: wel.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, stiekem wel. En haar zoon denkt dat trouwens ook. En
1: ik denk, dat vind ik...
0: ja, die heeft namelijk...
1: Het wordt een heel raar kerstfeest, denk ik.
0: Ha, waar is mama nou?
1: Ja.
0: Hè?
1: Nou ja, of wie ben jij?
0: Ja, dat is ook leuk. Nou, dat zou nog wel kunnen, want hij heeft niet heel veel ervaring. Contact met zijn moeder, wou ik zeggen. Omdat, nou ja, goed. Het is natuurlijk een beetje een raar verhaal. Want er zijn al, ja... Het zou zo zijn dat Britney Spears zou zijn vervangen door een kloon al jaren geleden. En nu heeft haar zoon, Jaden Federline, is 19 jaar oud. Die heeft tijdens een livestream gereageerd op de complottheorieën. Hij zegt, ja, dat is ridicuul. Aangequote. En hij verbaast zich over een TikTok-video waarin die miljoenen likes heeft, waarin dus wordt beweerd dat zijn moeder niet meer bestaat.
1: En hetzelfde als toen met Avril Lavigne, dus ook
0: ja.
1: en Paul McCartney.
0: Oh, absoluut.
1: Maar die geloof ik. Nee. Dat is niet waar.
0: En tijdens de openingsshow van
1: Shakira,
0: van Shakira dat hij een kloon zou hebben. En Eminem schijnt al sinds 2006 overleden
1: te zijn. Maar is dat dan een blauwe of een gele?
0: Maar het leek mij dus best wel makkelijk zo'n kloon.
1: Ja, dat je gewoon naar afspraken kan waar je zelf geen zin in hebt.
0: Ja, dat je gewoon denkt, oké, nu ga ik hierheen. Ja. Of als ik een keer dan hier geen zin heb om een middagshow te doen, dat komt niet heel
1: gebeurt
0: vaak
1: nooit,
0: voor.
1: Hè? Nee,
0: nee. Maar stel nou of ik ben een keertje ziek, dat je hier gewoon iemand anders neerzet.
1: Top, toch?
0: Ja.
1: En je kan dus meerdere banen hebben.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: En veel meer geld verdienen.
0: Ja.
1: Handig.
0: Ik zie alleen maar voordelen.
1: Nou...
0: Ja, er schijnt zelfs een Facebookpagina te zijn die voor jou op zoek gaat naar clones.
1: Dat klopt inderdaad. Find your doppelganger.
0: Oh, dat heeft ook een serieuze
1: naam. Ja. Het is echt een site echt, of een groep met meer dan 750.000 man of zo erin.
0: Fantastisch.
1: Ja, dan kan je gewoon je foto uploaden en dan gaan mensen op zoek of zo.
0: Zullen we eens kijken wat er gaat gebeuren? Zullen wij eens ook eens een keer een fotootje op zoek? Kijken of de middagshow duo of dat verandert. Of we dat kunnen...
1: Ja, wellicht dat we gewoon maar dan wel een Temu-versie waarschijnlijk.
0: Een Temu-versie, ja. Dat jij ineens blauw haar hebt of zo.
1: Prima.
0: Wel die krullen, maar dan blauw.
1: Ja, en ik ben 1,50 meter dan.
0: Oh, en ik 2,40. Ja. Ja, dat is top. Nee, dat lijkt me ontzettend hilarisch. Ik heb al wel vast even gekeken naar mijn... ik dacht, kijk, ik loop alvast een beetje op de zaken vooruit. Ik kan misschien wel even kijken of ik alvast een kloon van mijn stem kan maken. Zodat die hier kan zitten en de radioshow overneemt. Dus ik heb even goed gezocht. Ik heb inderdaad een soort Temu-versie gevonden. Het spijt me, Hugo 2.0, als je nu hier naar zit me aan te kijken hier. Maar ik dacht, die kan het misschien wel eventjes overnemen om te kijken. Ja, kijken hoe dat is. Of mensen doorhebben dat ik het niet ben.
1: Ik heb het vermoeden nu wel.
0: Nu mensen hebben wel dat ik het...
1: Ach, als je iets 7 keer hebt gezegd.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar misschien... Ja, maar nu weet je het. Dus dan, als het dan heel goed klinkt, dan kun je zeggen... Nou, nee, dat ging best wel goed, hoor. Maar hij moet zich wel even bewijzen. Hugo 2.0. Ik zou zeggen, kom er maar in.
2: Ja, dat ben ik.
0: Leuk dat ik dit een keertje mag proberen. En misschien is het wel voor herhaling vatbaar.
2: Nou.
0: Dus dan gaan we gewoon maar een eerste track aankondigen. En dan kunnen jullie gelijk even vertellen of het
2: Oh, dit begint niet goed.
0: Of het werkt.
2: Oké, ik doe het. Weet je? Ja, ik doe het zelf wel. Why? Bronski Beat. Jongen. Ik blijf het wel gewoon zelf doen.
1: Ja, dat is wel een beter idee, inderdaad.
2: Ja, wel, hè? Ja, ook gezellig is.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. Verder oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein zijn ze aan het bergen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: staat bekend als op de 13e plek van de worst song of all time bij WatchMojo.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, serieus.
1: Ik vind het echt een fantastische plaat, jongens.
0: Ik ook. Jullie ook. Ja, dus we blijven hem ook gewoon
1: heel
0: lekker
1: goed
0: draaien.
1: Zeker.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: En we gaan nog veel meer leuke muziek draaien en lekkere muziek draaien. Want de vakantieperiode is begonnen. Mensen trekken er massaal op uitgaan. Ja, linksom, rechtsom, heel ver weg. Jij hebt ook allemaal vakantieplannen.
1: Zeker, ja. Ook voor mij is het nog 24 minuten.
0: En dan heb jij vakantie.
1: En dan heb ik vakantie.
0: Oh. Ja. Ga je ook roadtrippen?
1: Zeker, ja, ja en nee. Ik ga eerst met de trein en dan huur ik daar een autootje. En dan ga ik vanaf daar roadtrippen.
0: Ah, kijk, ja. kijk. En heb je dan een playlist? Die een,
1: Ja, zeker. Dat heet inderdaad mijn road playlist. Dit is een paar jaar geleden ben ik in Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben we ook uiteraard ook een auto gehuurd. Samen met mijn beste vriendin. En zij is fantastisch in het maken van afspeellijsten. En zij heeft echt de ultieme roadtrip afspeellijst gemaakt. Dus die hebben we heel veel opgehad natuurlijk. Want Amerika, naar New Orleans en al dat soort dingen.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: En is die beter dan de Girl Power Radio roadtrip playlist?
1: Onvergelijkbaar.
0: Onvergelijkbaar. Oh,
1: ja.
0: Kijk. We kunnen hem een beetje vergelijkbaar maken. Door,
1: ja.
0: Door van jou ook nog even één tune erin te gooien.
1: Zeker,
0: onze Spotify playlist. Onze Girl Power Radio roadtrip playlist. Want ja, reizen zonder muziek is als eten koken zonder zout. Het is gewoon niet lekker.
1: Nee joh, moet je niet helemaal niet willen, moet je niet aan beginnen.
0: Nee, precies.
1: Nee, precies.
0: Welke wil jij toevoegen?
1: Nou, dit is echt, denk ik wel, de ultieme roadtrip plaat. Vandaar ook de titel van de plaat.
0: Okay.
1: Maar de grootste Americana roadtrip plaat. En dat is Kent Heat met On The Road Again.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken. Raampje open. Oh.
1: Ja.
0: Snelweg verslinden.
1: Precies. Handje aan de vangrail.
0: Dat is echt heerlijk. Geniet ervan, zou ik zeggen. En goede reis als je deze erin zet.
1: Dank u.

0: Isa toegevoegd aan de Gulpower Radio Roadtrip Playlist. On the road again. Kent Heat. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik ga er ook even eentje toevoegen. Eentje die ik niet wil dat die ontbreekt in onze speciale Gulpower Radio Roadtrip Playlist. Voor als je op vakantie gaat of met het vliegtuig. Of zoals jij is, met de trein. Dan kun je hem ook lekker opzetten.
1: Heerlijk. Ja, heerlijk. Hoef je ook niet op te letten op de weg?
0: Nee, precies.
1: Dat
0: maakt
1: fijn.
0: Ja, dan maakt het niet, ook niet zo heel veel uit wat je, er, wat je luistert eigenlijk. Want je hoeft toch niet op te letten. Ik wil een nummertje toevoegen wat ik helemaal los gedraaid heb. Helemaal stuk gedraaid heb toen ik een aantal jaar geleden in mijn eentje op de motor naar Boedapest reed. En ik reed zonder snelwegen, want ik hou niet van de motor op snelwegen rijden. Dat vind ik maar saai. Dus wat ik dan altijd deed was binnendoorweggetjes. Eerst tot aan de grens met Nederland en dan vanaf daar binnendoorweggetjes. Zo.
1: Wat een goed idee.
0: Ja,
1: heerlijk.
0: Het was echt heel lekker. Ja. Tentje achterop en dan
1: gaan.
0: Natuurcampings opzoeken. En dan wat ik dan het lekkerste vond, was dan 's ochtends heel vroeg opstaan. Want het werd natuurlijk altijd blafheet. Hè? Het was midden in de zomer. En dan zeker ook hoe verder je richting Boedapest kwam, hoe hoger de temperaturen werden. En je hebt natuurlijk een motorpak aan, dus dat is altijd best wel warm. Dus wat ik dan deed, was 's ochtends 6 uur. Nou, nog ietsje eerder.
1: In je vakantie.
0: In mijn vakantie, ja zeker. Dan ging ik 's ochtends heel vroeg opstaan. Op de dagen dat ik ging rijden. En dan had ik mijn ontbijtje achter de kiezen. En dan kwam zo die zon. Die was langzaam aan het opkomen. Het was nog ochtendfris. Weinig mensen waren wakker. Dan ging ik op mijn motor zitten. En dan zette ik deze track op. Oh, Ain't No Rest For The Wicked. Cage the Elephant. Ja, en dan de ochtendgloren tegemoet. Vogeltjes die zingen en mensen die langzaam wakker worden. Terwijl ik daar voorbij scheur op die motor.

0: pakken.
1: Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked, staat toegevoegd aan de Girl Power Radio Roadtrip playlist. En die is te beluisteren via Spotify. Vind je dat nou heel moeilijk zoeken? Dan kun je ook gaan naar de website www.girlpowerradio.nl. Scroll een beetje naar beneden en dan staat die speciale Roadtrip playlist, samengesteld door alle mensen hier van Girl Power Radio, daar voor jou. En als je op vakantie gaat met de auto, dan gebeurt het nog wel eens dat je iets vergeet.
2: Vast wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: je wil om te leven bijvoorbeeld.
1: Ook als je op vakantie gaat.
2: Ja, die laat ik regelmatig slingeren ergens. En denk je, jezus, waar heb ik dan nou weer gelaten? En dan zit ik in de auto en denk, ja, ga ik er nog voor terug of niet?
1: Ja, nee, dat is ook een goeie. Dat is, nee, oké. Okay. Die zou je ook kunnen vergeten. Ik had het meer over de dingen, de fysieke dingen die je kunt aanraken.
2: Oké, helder.
1: Die dingen, ja. Nee, om even verwarring te voorkomen. Ik las namelijk ook een heel ander iets. Een artikel over vergeten spullen in Disneyland Parijs. Omdat ik ben helemaal into vergeten spullen nu. Ik ben erachter gekomen wat Disneyland Parijs doet met de verloren spullen die niemand komt ophalen.
2: Wordt weggegeven aan een goed doel? Of geveild voor een goed doel?
1: Nou, nee, ja, bijna. Inderdaad, ringen en dat soort zooi, goud, zilver, edelmetalen, sieraden, dat soort dingen. Die worden inderdaad naar een edelmetaal handelaar gebracht. En de opbrengst daarvan gaat inderdaad naar het Franse Rode Kruis. Of gezinnen die het moeilijk hebben. Dat vind ik echt superleuk. En brillen, die worden bijvoorbeeld ook aan hulporganisaties geschonken. Die bijvoorbeeld geen bril kunnen veroorloven. Als die monturen beschadigd zijn door een val uit de achtbaan. Dan worden ze helemaal geupcycled. En dan worden ze ook weer doorgegeven. En het is dus eigenlijk, ze zorgen ervoor dat die spullen gewoon weer opnieuw in de rotatie komen.
2: Ik vind dat echt een top. Maar het lijkt me toch dat wel meer organisaties, bedoel ik, hotels, restaurants, hotels en attractieparken, dat soort dingen doen.
1: Ja. Ja, dat zou, ik heb me er eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, als ik heel eerlijk ben.
2: Helemaal niet, maar dat zou, lijkt mij wel, toch?
1: Dat, ja, nou ja, als het alleen al aan Disney. Er zijn in ieder geval heel veel spullen in omloop dan. Want als Disneyland Parijs en andere. Alleen Disneyland Parijs heeft al 500.000 spullen geschonken aan verschillende goede doelen.
2: Oh, wow.
1: In 2024 en 2025.
2: Holy smokes.
1: Ja.
2: Wauw.
1: Ja, dus dat is op zich best wel flinke business.
2: Ja.
1: Ook kinderwagens en dat soort dingen.
2: Ja, maar dan zaten er ook nog kinderen in.
1: Waar worden die heen geschonken dan?
2: Dat wou ik net zeggen.
1: Worden die ook gerecycled? Ja.
2: Of geupcycled?
1: Oh, dat lijkt me beter. Ja. Laat ik mijn kind denk ik achter.
2: Pimp your kid.
1: Ja. Ik denk dat dat wel goed is. Maar als je met de auto op vakantie gaat, kan het ook zijn dat je spullen vergeet. Maar dan vaak thuis. Nou, dan liggen ze gewoon veilig thuis. Maar is je vakantie misschien wel heel erg een beetje verpest. Dus daarom hebben wij hier een liedje gemaakt. Een liedje dat als jij die meezingt van A tot Z. En al die spullen dan ook nog eens in je auto zet. Dan ga jij zorgeloos op vakantie. Dus speciaal voor iedereen die de Roadtrip playlist al heeft toegevoegd aan diens Spotify algoritme. En dan nu ook nog eens even zich klaar aan het maken is voor die roadtrip. Vergeet deze spullen in ieder geval niet. Er zijn 10

0: my heart.
1: Jij bent echt zo snel, Esa. Dat is werkelijk waar. Ja, serieus. Jij hebt, weet je allemaal wat je kan doen tijdens Break My Heart van Dua Lipa. Dat is werkelijk waar. Fenomenaal. Jij hebt gewoon je volledige make-up gedaan in 3 minuten 39.
2: Ja, zeker. Ik zie er ook uit als een heel ander persoon nu.
1: Ja, ik denk, ik ken die ook even niet. Ik denk, wie ben jij nou? Maar het is nog steeds Esa met een S. Hey Ace, waarom heb jij die make-up nou eigenlijk gedaan? Je hebt hier een pan, staat hier, je bent aan het koken, je hebt make-up, je bent helemaal aan het aftellen tot je vakantie. Wat is hier nou allemaal aan de hand? Jij gaat iets leuks doen volgens mij.
2: Ja, ik ga gewoon naar een concertje.
1: Ik wilde dit even een beetje spannend opbouwen. Je gaat niet zomaar naar een concertje.
2: Nee, dat is wel waar. Ik ga wel echt naar legendarische dames.
1: Aha.
2: Echt wel een beetje OG van de girl power.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
2: Ja, en daar heb ik echt heel veel zin in. Maar goed, dat is helemaal in Tilburg. Dus vandaar dat het dus echt tussendoor van allerlei gefrubbeld moet worden. Want ja, ik moet er nog wel heen rijden. En het is een end.
1: Het is zeker een end. Maar je hebt ook nog niet verteld wie het zijn.
2: Nee, oh, dat is waar. Zal ik het zeggen?
1: Ja.
2: En Vogue.
1: Oh,
2: ja.
1: Wat lekker.
2: Ik ben zo benieuwd, want dit is wel met een revival van heel veel vroegere artiesten. Uh-huh. En het kan dus heel erg wisselend zijn. Dus of ze zijn echt te gek, of ze zijn dat je denkt, meh.
1: Ja, het wordt sowieso een feestje.
2: Dat per definitie.
1: Ik bedoel, heb je ze al eerder gezien?
2: Nee, niet live.
1: Nou, moet je nagaan. Dan maakt het ook al niet zoveel van de
2: ruimte. Ik heb er helemaal zin in. Ik ga met vriendinnen, dus YOLO. Gewoon gaan. Feesten.
1: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Leuk.
2: Ja.
1: Heel leuk.
2: Ja.
1: Geniet ervan.
2: Dat komt wel goed.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: En ik heb nog meer leuks nieuws voor jou.
2: Oh.
1: Want over 4 minuten 45 begint officieel jouw vakantie.
2: Hey, hey, hey.
1: Ja. Maar dat laatste wat jij mag gaan doen is voor jouw vakantie nog even een plaatje aankondigen.
2: Zal ik dat dan doen?
1: Ja, dat is dan het plaatje waar jij vanavond heen gaat.
2: Ja.
1: Van En Vogue. En welke dat dan is, dat mag jij zelf helemaal kiezen.
2: Oh, dat vind ik een hele goeie. Even kijken, of was het niet What a Man? Zou ik dat doen? Gaan we doen of die andere?
1: Ja,
2: wat was het ook alweer? Want ik weet namelijk, ik heb gisteren namelijk met Melk en Wijn heb ik namelijk ook een lekkere En Vogue plaat gedraaid. Volgens mij was dat What a Man.
1: Ja.
2: Nee, don't let. Weet je wat? Free Your Mind dan?
1: Laten we die dan doen. Top. Lekker. Speciaal voor jou.
2: Yay! Dan...

0: Free Your Mind on Vogue. En ik zie je spreek en hoor jou morgen weer. Maak er een hele fijne avond van. Dan zit ik hier samen met Lonneke. Ik zou zeggen, tot morgen.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 140 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is gelukkig weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Maasbracht een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes duurde een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Funke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45, aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar Friezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75, die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen, dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door vermoeden.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen er militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.